0: zijn intussen vrijgelaten onder voorwaarden. De federale regering heeft nog geen akkoord bereikt over de nieuwe begroting. De topministers van de regering zijn de voorbije avond uit elkaar gegaan zonder overeenkomst. De regering wil zeker 10 miljard euro vinden aan besparingen en nieuwe inkomsten. Premier De Wever en zijn ministers hebben nog ruim 1 week de tijd om tot een akkoord te komen. De komende dagen wordt dus voortgewerkt, zegt minister van Begroting Vincent van Petegem van CD&V.
1: We hebben de nood overlopen. We hebben een goede discussie gehad over alle punten die erin staan en de voorstellen besproken. Maar goed, de verschillen zijn nog te groot. De standpunten liggen nog wat ver uit elkaar. Onze opdracht is niet om in clash te gaan met elkaar. Onze opdracht is om resultaten te hebben en om ervoor te zorgen dat we effectief die 10 miljard ook kunnen invullen. En ik denk dat het logisch is dat we daar rond de tafel nog niet allemaal direct op dezelfde lijn zitten.
0: En in Brussel hebben de voorbije avond honderden mensen een protestactie gehouden aan de Begijnhofkerk. Zullen daarmee enkele Palestijnen steunen die vorige maand in de kerk aan een hongerstaking zijn begonnen. De Palestijnen houden die hongerstaking omdat ze willen dat hun familieleden uit Gaza worden geëvacueerd door de Belgische overheid. Het gaat om mensen die ook een visum hebben gekregen om naar ons land te komen. Maar de Belgische regering weigert nog altijd om die evacuatie uit te voeren. Ook de evacuatie van 13 Gazaanse studenten die een studiebeurs hadden gekregen voor een Belgische universiteit wordt nog altijd geblokkeerd. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen tot 12 graden. Er is wel kans op nevel of mist. Na de ochtend zonnig weer en temperaturen tot 22 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Het is 3:00, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Brazilië komt er een tweede ronde van de presidentsverkiezingen. Na de eerste ronde, de voorbije dag, haalde geen enkele kandidaat meer dan 50% van de stemmen. In de tweede ronde zal Flavio Bolsonaro het opnemen tegen de huidige centrum-linkse president Lula da Silva. Bolsonaro is de zoon van de voormalig uiterst rechtse president Jair Bolsonaro, die eerder nog werd veroordeeld tot 27 jaar cel voor een poging tot staatsgreep. In de eerste ronde haalde Flavio Bolsonaro ruim 47% van de stemmen. Lula da Silva ruim 45%. Het Amerikaanse leger heeft beslist om de bommenwerpers die op de Britse luchtmachtbasis van Fairford gestationeerd waren, weer naar de VS terug te halen. Eind vorige maand werden 5 Britse mannen gearresteerd die met bestelbusjes in de buurt van de luchtmachtbasis waren gekomen. Mogelijk wilden ze een aanslag plegen. De basis wordt gebruikt door het Amerikaanse leger om aanvallen uit te voeren op Iran. Er zijn aanwijzingen dat Iran een rol heeft gespeeld bij het incident. De 5 verdachten zijn intussen vrijgelaten onder voorwaarden. De federale regering heeft nog geen akkoord bereikt over de nieuwe begroting. De topministers van de regering zijn de voorbije avond uit elkaar gegaan zonder overeenkomst. De regering wil zeker 10 miljard euro vinden aan besparingen en nieuwe inkomsten. Premier De Wever en zijn ministers hebben nog ruim 1 week de tijd om dat akkoord te bereiken. De komende dagen wordt dus voortgewerkt. Dat zegt minister van Begroting Vincent van Petegem van CD&V.
1: We hebben de nood overlopen. We hebben een goede discussie gehad over alle punten die erin staan.

0: En de voorstellen besproken. Maar goed, de verschillen zijn nog te groot. Hè. De standpunten liggen nog wat ver uit elkaar. Onze opdracht is niet om in clash te gaan met elkaar. Onze opdracht is om resultaten te hebben en om ervoor te zorgen dat we effectief die 10 miljard ook kunnen invullen. En ik denk dat het logisch is dat we daar rond de tafel nog niet allemaal direct op dezelfde lijn zitten.
1: En in Balen in de Antwerpse Kempen is de voorbije avond een voetganger om het leven gekomen bij een verkeersongeval. Het slachtoffer werd aangereden door een bestelwagen en is ter plaatse overleden. Over de precieze omstandigheden van het ongeval is nog niet veel bekend. Het parket heeft een onderzoek geopend. Door het ongeval was er een tijdlang verkeershinder. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen tot 12 graden. Er is wel kans op nevel of mist. Na de ochtend zonnig weer en temperaturen tot 22 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Mattijn. In Brazilië komt er een tweede ronde van de presidentsverkiezingen. Na de eerste ronde, de voorbije dag, haalde geen enkele kandidaat meer dan 50% van de stemmen. In de tweede ronde zal Flavio Bolsonaro het opnemen tegen de huidige centrum-linkse president Lula da Silva. Bolsonaro is de zoon van de voormalige uiterste rechtse president Jair Bolsonaro, die eerder nog werd veroordeeld tot 27 jaar cel voor een poging tot staatsgreep. In de eerste ronde haalde Flavio Bolsonaro ruim 47% van de stemmen, Lula da Silva ruim 45%. In Letland heeft de centrumpartij van huidig premier Andris Kulbergs de parlementsverkiezingen gewonnen. De partij krijgt in het parlement 41 van de 100 zetels. Dat is het beste verkiezingsresultaat voor een partij sinds Letland in 1991 onafhankelijk werd van de Sovjet-Unie. Twee populistische partijen eindigden op de tweede en de derde plaats. Bij de verkiezingen in Letland was de oorlogsdreiging vanuit Rusland een belangrijk thema, maar ook de economische situatie in het land. De federale regering heeft nog geen akkoord bereikt over de nieuwe begroting. De topministers van de regering zijn de voorbije avond uit elkaar gegaan zonder overeenkomst. De regering wil zeker 10 miljard euro vinden aan besparingen en nieuwe inkomsten. Premier De Wever en zijn ministers hebben nog ruim 1 week de tijd om een akkoord te bereiken. De komende dagen wordt dus voortgewerkt, zegt minister van Begroting Vincent van Petegem van CD&V.
1: We hebben de nood overlopen. We hebben een goede discussie gehad over alle punten die erin staan en de voorstellen besproken. Maar goed, de verschillen zijn nog te groot. De standpunten liggen nog wat ver uit elkaar. Onze opdracht is niet om in clash te gaan met elkaar. Onze opdracht is om resultaten te hebben en om ervoor te zorgen dat we effectief die 10 miljard ook kunnen invullen. En ik denk dat het logisch is dat we daar rond de tafel nog niet allemaal direct op dezelfde lijn zitten.
0: En in Balen in de Antwerpse Kempen is de voorbije avond een voetganger om het leven gekomen bij een verkeersongeval. Het slachtoffer werd aangereden door een bestelwagen en is ter plaatse overleden. Over de precieze omstandigheden van het ongeval is nog niet veel bekend. Het parket heeft een onderzoek geopend. Door het ongeval was er een tijd lang verkeershinder. En dan nog het weer van

blijft het droog bij temperaturen tot 12 graden. Er is wel kans op nevel of mist. Na de ochtend zonnig weer en temperaturen tot 22 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Vijf uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Annelies Houtman. In Brazilië is er een tweede ronde nodig om te bepalen wie de volgende president wordt. De radicaal-rechtse kandidaat Flavio Bolsonaro haalde het in de eerste ronde gisteren van de huidige centrum-linkse president Lula da Silva met 47% van de stemmen. Lula haalde net geen 45%. De overwinning van Bolsonaro was verrassend, want veel peilingen voorspelden dat Lula het zou halen. Maar omdat geen van de twee meer dan 50% haalde van de stemmen, komt er dus een tweede ronde over 3 weken. Als Bolsonaro het dan haalt, wil hij onder meer amnestie verlenen aan zijn vader. Die zit een gevangenisstraf uit van 27 jaar voor poging tot staatsgreep. De federale regering heeft nog geen akkoord bereikt over de nieuwe begroting. De topministers van de regering zijn gisteravond rond 9:30 uit elkaar gegaan zonder overeenkomst. De regering wil zeker 10 miljard euro vinden aan besparingen en nieuwe inkomsten. Premier De Wever en zijn ministers hebben nog ruim een week de tijd om een akkoord te bereiken. De komende dagen wordt dus voortgewerkt, zegt minister van Begroting Vincent van Petegem van CD&V.
1: We hebben de nood overlopen. We hebben een goede discussie gehad over alle punten die erin staan en de voorstellen besproken. Maar goed, de verschillen zijn nog te groot. De standpunten liggen nog wat ver uit elkaar. Onze opdracht is niet om in clash te gaan met elkaar. Onze opdracht is om resultaten te hebben en om ervoor te zorgen dat we effectief die 10 miljard ook kunnen invullen. En ik denk dat het logisch is dat we daar de tafel nog niet allemaal direct op dezelfde lijn zitten.
0: De Brusselse regering heeft gisteren wel een akkoord bereikt over de begroting van het hoofdstedelijk gewest voor volgend jaar. Het doel van de Brusselse regering is om tegen eind volgend jaar het tekort terug te dringen tot 719 miljoen euro. Details zijn er nog niet. Deze voormiddag stelt minister-president Boris Delies de begroting voor in het Brusselse parlement. In Balen, in de Antwerpse Kempen, is gisteravond een voetganger om het leven gekomen bij een verkeersongeval. Het slachtoffer werd aangereden door een bestelwagen en is ter plaatse overleden. Over de precieze omstandigheden van het ongeval is nog niet veel bekend. Het parket heeft een onderzoek geopend. En in de Nations League voetbal heeft Portugal zich als eerste geplaatst voor de kwartfinales. De Portugezen klopten Noorwegen met 2-1 en zijn zoal zeker van de top 2 in hun groep. Achteraf zei bondscoach Jorge Jesus dat sterspeler Cristiano Ronaldo mag terugkeren als hij dat wil. Ronaldo verliet eerder deze week de selectie omdat hij niet mocht spelen. Nederland won gisteravond ook van Servië met 2-1. In dezelfde poelen raakte Duitsland niet verder dan 0-0 tegen Griekenland. Vanavond spelen de Rode Duivels in en tegen Frankrijk. Het weer dan nog, het is droog bij temperaturen tot 12 graden. Er is wel kans op nevel of mist. Straks na de

0: Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Het Centrum voor Cybersecurity roept bedrijven op om zich beter te beschermen tegen cybercriminelen. Het organiseert daarom één dag na de Open Bedrijvendag een Gesloten Bedrijvendag. Bij het centrum kwamen dit jaar al 588 meldingen binnen van cyberaanvallen. Dat zijn er bijna evenveel als in heel vorig jaar. Met AI kunnen cybercriminelen nog sneller kwetsbaarheden opsporen in online beveiliging en toegang krijgen tot de systemen van bedrijven, zegt Miguel de Bruyker van het Centrum voor Cybersecurity.
1: We merken dat cybercriminelen door die artificiële intelligentie alsmaar meer mogelijkheden krijgen en het aantal incidenten is de voorbije twee kwartalen toch wel significant gestegen. Ja, we roepen de bedrijven toch wel op om een tandje bij te steken, hun deuren te sluiten, hè, gesloten bedrijvendag. We kunnen onze deuren openen, dat is belangrijk om ons als bedrijf te laten zien, maar anderzijds is het ook even belangrijk om onze deuren te sluiten voor die cybercriminelen.
0: Er is nog geen akkoord over de federale begroting. De onderhandelaars hebben tot 21:30 gisteravond samengezeten. Ze hebben nog ruim een week de tijd om 10 miljard euro te vinden aan besparingen en nieuwe inkomsten. De komende dagen wordt voortgewerkt, zegt minister van Begroting van Petegem van CD&V.
2: We hebben de nood overlopen. We hebben een goede discussie gehad over alle punten die erin staan en de voorstellen besproken. Maar goed, de verschillen zijn nog te groot. De standpunten liggen nog wat ver uit elkaar. Onze opdracht is niet om in clash te gaan met elkaar. Onze opdracht is om resultaten te hebben en om ervoor te zorgen dat we effectief die 10 miljard ook kunnen invullen. En ik denk dat het logisch is dat we daar rond de tafel nog niet allemaal direct op dezelfde lijn zitten.
0: Het Belgische gevechtsschip Leopold I kan niet op Europese missie vertrekken omdat het defect is. Normaal moest het midden oktober naar de Rode Zee en de kust van Jemen varen voor een beveiligingsopdracht. Maar het schip raakt niet op tijd hersteld, dat bevestigen bronnen aan VRT Nieuws. Het fregat Leopold I is 35 jaar oud en had deze zomer ook al grote problemen. Het Amerikaanse leger heeft beslist om de bommenwerpers die op de Britse luchtmachtbasis van Fairford stonden weer naar de VS te halen. Eind vorige maand werden in de buurt van de basis 5 Britse mannen opgepakt die mogelijk een aanslag wilden plegen. De Amerikanen gebruiken de basis van Fairford voor aanvallen op Iran. En er zijn aanwijzingen dat Iran een rol heeft gespeeld bij het incident. In Brazilië is er een tweede ronde nodig om te bepalen wie de volgende president wordt. De radicaal-rechtse kandidaat Flavio Bolsonaro haalde in de eerste ronde 47% van de stemmen. De huidige centrum-linkse president da Silva net geen 45. Omdat geen van de twee meer dan 50% haalde, komt er dus een tweede ronde over 3 weken. Als Bolsonaro president wordt, wil hij onder meer amnestie verlenen aan zijn vader, oud-president Jair Bolsonaro. Die zit een gevangenisstraf uit van 27 jaar voor poging tot staatsgreep. In de Nations League voetbal heeft Portugal zich als eerste geplaatst voor de kwartfinales. De Portugezen klopten Noorwegen met 2-1 en zijn zo al zeker van de top 2 in hun groep. Portugal speelde opnieuw zonder sterspeler Ronaldo. Nederland won van Servië met 2-1. In dezelfde groep raakte Duitsland niet verder dan 0-0 tegen Griekenland. En vanavond spelen de Rode Duivels in Parijs tegen Frankrijk. Het weer hier en daar, nog nevel of mist. Daarna overal vrij zonnig tot 22 graden. Ook morgen nog zacht met zonnige perioden.

0: tweede helft van de week wordt het gevoelig frisser, maxima rond 15 graden en meer kans op regen. Meer op vrtnieuws.be.
1: Radio BNE.
2: Een heel goedemorgen. Morgen is Herbert er terug. Ik mag je nog een keer klaar wakker maken en ik stel voor dat we rustig beginnen.
3: Radio BNE, klaar wakker.
1: Vanessa van Hoven.

Alice Cooper, extravagante rocker met een angstaanjagende podiumact. Maar hij had duidelijk ook een zachte kant en die heeft hem geen windeieren gelegd. How You Gonna See Me Now was een enorme hit in 1979. Chockerende rocker of aaibaar eitje, die mogen er allemaal zijn. En als het van Billy Joel en Gunther Neefs afhangt, dan doen die zich niet anders voor dan hoe ze zijn. Wees gewoon altijd jezelf, mooier wordt het niet.

Zijn echte naam was vooral Donovan, but they also called him Mellow Yellow. En nu we toch naar de kalender kijken. Dit was een tophit uit 67. Vandaag, dag op dag, 57 jaar geleden, zond de BBC de eerste aflevering uit van Monty Python's Flying Circus. 5 oktober 1969. Toen je nog comedy kon bedrijven zonder dat je moest rekening houden met al wat al dan niet politiek correct was. De absurdisten met dienst zijn nog altijd Brits cultureel erfgoed. Maar het is met Monty Python dat mannen als John Cleese, Eric Idle, Michael Palin en Terry Gilliam zich in de harten en in de herinnering van de kijkers speelde. En elk van de 45 afleveringen begon met dit muziekje.

ultrakort, maar genoeg tijd voor kijkers om op het puntje van hun stoel te gaan zitten. Liberty Bell, de begintune van Monty Python's Flying Circus, waarvan de eerste uitzending te zien was op BBC op 5 oktober 1969. Let's do some silly walks, of gewoon let's dance. Dat is minder risicovol.

Yes, let's have a good time together. Heb je zaterdag de Duitse 40 gehoord met Helmut Lotti? Ik vond dat geweldig. Helmut is zo'n vat vol verhalen. En hij kent niet alleen al die 40 hits natuurlijk. Hij kende ook zowat elke zanger van die liedjes. Zo vertelde hij dat hij bijvoorbeeld nog wijn heeft gedronken met Nana Mouskouri. En de rest kan je allemaal herbeluisteren via VRT Max. Ik heb evenveel genoten van de anekdotes van Helmut als van de Duitse hits. En volgende week is er al de Spaanse 40. Stemmen kan vanaf vandaag.

Pierre Grosjean, een wat onderschatte Franse zanger die eind deze maand zijn 80ste verjaardag viert. Zolang hij vanavond niet de overwinning van de Fransen tegen de Rode Duivels viert, is het hem allerhoogste gegund. Maandagochtend 5 oktober. Ik zei al dat we traag zouden beginnen. En we zoeken die rust af en toe opnieuw op. De week is namelijk nog lang. En we hebben dat weekendgevoel nog niet helemaal van ons afgeschud. Slowen dus. Met Gloria Estefan.

In 1988 zong Gloria Estefan Can't Stay Away From You. En datzelfde jaar bestormden Koen en Chris Wouters de Vlaamse hitlijsten met Alleen Met Jou. Nu, 38 jaar later, kondigden ze hun zotste stoot ooit aan. Een concert in het Koning Boudewijnstadion. Wel, dat zijn er ondertussen 3 geworden. En ik heb vriendinnen die serieus overwegen om hun reisplannen in augustus volgend jaar uit te stellen. Om toch maar te kunnen gaan kijken.

Clouseau, lang geleden, maar er komt duidelijk geen sleet op. Alleen met jou. Ik gooi er wat file nieuws achteraan. Daar weet je tenminste dat je nooit alleen bent. Traag naar Brussel op de E40. 10 minuten vanaf Aalst. Op de E314 bijna 3 kwartier al. Van Bekkevoort tot voorbij Tieltwingen. Daar is door werken maar 1 rijstrook open. Het gaat ook traag naar Antwerpen op de E34 vanaf Oelichem. En op de E313 een kwartier extra vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring richting Beveren een kwartier van de A12 tot Lilo.

0: Unchained Melody, een van de meest opgenomen liedjes van de 20e eeuw. Het werd geschreven voor een gevangenisfilm Unchained, maar de ultieme versie is die van The Righteous Brothers uit 65. Meteor is opnieuw een vrij man. Zijn romance met Céline Van Uitsel was kort maar krachtig. En ik stel mij zo voor dat die twee altijd een stukje zullen zijn van elkaar. Zoals Meteor zong in dat liedje met Luna.
1: Ik ben net op tijd, want langzaam kon ik niet meer geloven.

Vorige week donderdag mocht Herbert op de Radio Bene Cruise aankondigen dat er in september volgend jaar weer een cruise volgt. Met Gary Hegger, Udo en Sandra Kim. 100 mensen hebben zich meteen opnieuw ingeschreven. Voor hen is dit avontuur zo goed meegevallen dat ze denken dat ze er de volgende keer nog meer van gaan kunnen genieten. The second time around dus. Weerman David DNA vertelde vorige week al dat hij geen reiskriebels voelt. Geen tijd voor. Getrouwd met zijn werk. En dat komt ons wel goed uit eigenlijk, want David is er elke ochtend om 7:15 met het eerste weerbericht van de dag. Dat is dus voor na Juice Newton.

0: hier word ik zo goedgezind van. En vanaf morgen ben ik goedgezind tussen 4 en 6 in de namiddag. Juice Newton, Queen of Hearts. Een heel goede morgen, David de Genau.
1: Goedemorgen, Vanessa.
0: Je vroeg net, heb je mist gehad onderweg vanochtend? Ik heb geen mist gehad, nee, maar een aantal luisteraars spreken toch van mist bij Radio BNN op VRT Max. Heb jij er ook zicht op?
1: Ja, inderdaad. Er is op sommige plaatsen mist en zelfs dichte mist. Er is niet overal een lijn in te trekken. Bij mij aan de kust valt het eigenlijk nog mee, maar dat kan nog wel verslechteren, want de minimumtemperatuur is nog niet helemaal bereikt. Dus ja, dat kan op plaatsen waar nu geen mist is, dat er dan plots nog mist ontstaat. En je moet ook rekening houden dat het is vooral de noordwestelijke helft van Vlaanderen zo, of ja, van het land dat hier en daar onder de mist zit. En dat kan op sommige plaatsen wel tot de middag blijven hangen, of de late voormiddag. Op andere is dat dan minder het geval en gaat de zon daar eigenlijk al vrij snel doorheen komen. En krijgen we een zonnige namiddag overal dan, met temperaturen die rond 21, 22 graden schommelen. Op sommige plaatsen waar de mist misschien iets langer blijft hangen is dat 20, maar dat is nog altijd dan een mooie nazomernamiddag. Ja. Met vanavond en vannacht opnieuw temperaturen tussen 7 en 9 graden. Met opnieuw vorming van verspreide mist, met die plaatselijk dicht kan zijn. En dan morgen hetzelfde scenario. Op sommige plaatsen blijft dat tot de late voormiddag hangen en daarna opnieuw een zonnige namiddag, met temperaturen die rond 20, 21 graden schommelen. Woensdag kan er ook nog mist ontstaan, 's ochtends, met overdag dan een graad of 18. Maar de wind begint al te draaien naar het noordwesten, dus aan de zee zullen we maar 14 graden meer halen. 16 graden. Met dan ook geleidelijk aan regen in de loop van de namiddag, al in het westen en het centrum. En dan gaat het 's avonds overal regenen. De wind wakkert ook wat aan. Zeker donderdag voelen we dat. Een koude wind dan. Dan gaat het maar 13 of 14 graden warm worden.
0: Dus een enorm
1: verschil. De herfst komt het land binnen. Rukwinden 60, 70 kilometer per uur. Dat laat ze vooral aan de kust. En dus ook donderdagperiode met regen of buien. Vrijdag zijn er ook nog een aantal buien, zaterdag wellicht ook, maar al iets minder. Zondag spreken we nog over kans op een bui, met een mix van wolken en opklaringen en temperaturen die dan rond een graad of 15, 16, moet eens goed kijken. En dan later in de week, volgende week, gaat dat wel opnieuw naar 17, 18 graden. Wel nog met kans op een bui, maar wellicht minder neerslag. Dus toch een beetje herfst, vanaf donderdag en een stukje vrijdag ook.
0: Oké, maar dan gaan we er zeker vandaag en morgen nog van profiteren. Hè? 20 graden en meer, daar zijn wij zeer blij mee. David, dankjewel en tot over een uurtje. Hè?
1: Tot straks.
0: Tada!
2: De tijd van je leven. Radio BNN.

Tronic Cash en June Carter, koppel dat veel meer deelde dan hun initiale JC. Onderweg naar Jackson om heel persoonlijke redenen. Mag ik toch voorstellen dat je eens gaat wandelen in Nossegem, het dorp waar Udo is opgegroeid. Toen geluk nog heel gewoon was, buiten spelen, naar de wolken kijken, lieve heersbeestjes tellen, door de velden lopen. Udo heeft daar een lied over geschreven dat mij en velen met mij tot tranen toe beweegt. Want Noskumbekske gaat niet alleen over het verlangen om nog één keer terug te keren naar een tijd waarin je niet nadacht over morgen. Dit lied gaat in de eerste plaats over de liefde voor en het gemis van zijn hele lieve mama.

0: The Bellamy Brothers, Let Your Love Flow. Doe dat. Wij draaien hier ondertussen de muziekraam nog een beetje verder open.
1: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit...
2: Voilà, zei, ons nieuw appartement is verzekerd.
1: ...kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
3: Oh nee!
2: Oei, wat is er?
3: De frietketel die heeft een gat gebrand in ons aanrecht.
2: Oei?
3: Ja, wat nu?
2: Ik bel direct de makelaar.
1: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
4: Nu bij Aldi, 5 kilo frietaardappelen kopen, 5 kilo gratis. Dat zijn veel frietjes voor bij de stek aan de knaldiprijs van maar €7,99. Aldi, altijd slim.
5: Hoe mag die stek gebakken zijn?
6: Je bak, bleu. Dat is hetzelfde als signaal, toch? Rosé, zoals ze zeggen. Hè.
7: Steekstress? Dat is niet nodig. Geniet van ons beste vlees ooit tijdens de week van de stekfriet. Thuis of op restaurant?
6: Bleu.
8: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stoom.

0: van Telenet. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
1: Kijken, dat is dus niet gewoon kijken, maar kijken kijken.
0: Info op telenet.be.
1: En wel, ik ga eens gaan kijken.
2: Radio BNE.
3: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Bedrijven moeten zich beter wapenen tegen internetcriminelen, zegt het Centrum voor Cybersecurity. Een Belgisch fregat is niet op tijd hersteld om op Europese missie te vertrekken. En in Brazilië is een tweede ronde nodig om een nieuwe president te kiezen. Het Centrum voor Cybersecurity roept bedrijven op om zich beter te beschermen tegen cybercriminelen en organiseert daarom één dag na de Open Bedrijvendag een Gesloten Bedrijvendag. Dat is nodig, want met artificiële intelligentie kunnen cybercriminelen vandaag nog sneller kwetsbaarheden opsporen in de beveiliging van bedrijven en toegang krijgen tot hun systemen. Dit jaar kwamen er al 588 meldingen binnen van cyberaanvallen. Dat zijn er bijna evenveel als in heel vorig jaar. Miguel de Bruyker van het Centrum voor Cybersecurity geeft enkele voorbeelden.
1: Wat we het meeste zien is het stelen van informatie, het datalekken eigenlijk, het stelen van gegevens van klanten, van hoe de organisatie werkt en dan die gegevens gaan misbruiken om vooral dan bijvoorbeeld phishingmails te gaan uitsturen of om valse facturen te gaan versturen in naam van het bedrijf. Dus het binnenbreken in uw organisatie, in uw bedrijf en het toegang nemen tot uw informatie kan heel wat schade veroorzaken.
0: Op Safe on Web at Work staan richtlijnen voor bedrijven om hun systemen beter te beveiligen. De Brusselse regering heeft een akkoord bereikt over de begroting van het hoofdstedelijk gewest voor volgend jaar. Het doel van de Brusselse regering is om tegen eind volgend jaar het tekort terug te dringen tot 719 miljoen euro. Details over de nieuwe begroting zijn er nog niet. Deze voormiddag stelt minister-president Thiliez de begroting voor in het Brussels parlement. En de federale begroting die is nog niet rond. De onderhandelaars hebben tot 9:30 gisteravond samengezeten. Ze hebben nog ruim een week de tijd om 10 miljard euro te vinden aan besparingen en nieuwe inkomsten. De komende dagen werken we dus voort, zegt minister van Begroting van Petegem van CD&V.
2: We hebben de nood overlopen. We hebben een goede discussie gehad over alle punten die erin staan en de voorstellen besproken. Maar goed, de verschillen zijn nog te groot. De standpunten liggen nog wat ver uit elkaar. Onze opdracht is niet om een clash te gaan met elkaar. Onze opdracht is om resultaten te hebben en om ervoor te zorgen dat we effectief die 10 miljard ook kunnen invullen. En ik denk dat het logisch is dat we daar rond de tafel nog niet allemaal direct op dezelfde lijn zitten.
0: Een Belgisch gevechtsschip kan niet op Europese missie vertrekken omdat het defect is. Het zou binnenkort richting Rode Zee en de kust van Jemen varen. Maar het raakt niet op tijd hersteld, zegt defensiejournalist Jens Fransen.
3: Het fregat Leopold 1 had normaal binnen 2 weken moeten vertrekken richting Zuid-Europa. Op de agenda het beveiligen van zeeroutes in de Rode Zee, onder meer voor de kust van Jemen. De Leopold 1 zou dat doen in een Europese maritieme missie Aspides, maar dat gaat dus niet door. Eerder deze zomer kampte de stokoude Leopold 1 al met serieuze problemen, waardoor het schip haast niet meer uit New York terugraakte en die problemen raakten niet tijdig opgelost. De regering gaat nu bekijken of het fregat later toch in de Middellandse Zee kan worden ingezet, mogelijk dan voor een NAVO-operatie.
0: Het Amerikaanse leger heeft beslist om zijn bommenwerpers die op de Britse luchtmachtbasis van Fairford stonden weer naar de VS te halen. Eind vorige maand werden in de buurt van de basis 5 Britse mannen opgepakt die mogelijk een aanslag wilden plegen op de basis die de Amerikanen gebruiken voor aanvallen op Iran. Er zijn ook aanwijzingen dat Iran een rol heeft gespeeld bij dat incident. In Frankrijk blijven vandaag nog 400 tot 500 scholen dicht. De schade door het leerlingenprotest van vorige week is nog niet hersteld. De Franse premier heeft wel een stappenplan opgesteld om de problemen in het secundair onderwijs in Frankrijk op te lossen. Er komt meer geld en verschillende ministeries moeten tegen eind deze maand met concrete acties komen. Maar intussen hebben de Franse leerlingenorganisaties al opgeroepen tot nieuw protest morgen. Ze krijgen daarbij de steun van de vakbonden. Ook in Franstalig België was er vorige week scholierenprotest.

0: getest. In een aantal provinciale scholen start de lessen vandaag pas om 10 uur, omdat ze nog betogingen verwachten van leerlingen. In Brazilië komt er over 3 weken een tweede ronde van de presidentsverkiezingen. In de eerste ronde haalde de radicaalrechtse kandidaat Flavio Bolsonaro 47% van de stemmen. Dat is iets meer dan de huidige centrum-linkse president Lula da Silva, die bijna 45% van de stemmen kreeg. Matthias Thuis volgde de verkiezingsdag bij de aanhangers van Lula.
1: O resultado...
2: Het was nagelbijten in kamp Lula, want tot net voor ongeveer de helft van de stemmen geteld waren, stond de belangrijkste uitdager Flavio Bolsonaro nog boven de 50%. En dat betekent dat hij op dat moment in een eerste ronde zou gaan winnen. Maar de stemmen uit het Noordoosten komen traditioneel gezien wat later binnen. En dat is Lula's geboorteregio, waar hij na al die jaren nog altijd sterk staat. De zittende president kwam terug, maar verliest de eerste ronde uiteindelijk met een kleine 2%. En dat betekent dat er binnen enkele weken een tweede ronde volgt. Zo'n 20 miljoen Brazilianen zijn gisteren trouwens niet gaan stemmen. En in een opvallend strijdbare speech liet Lula weten dat hij dat potentieel vanaf vandaag volop wil aanboren. De campagne start dus opnieuw. De
1: tweede fase is voor Lula en voor Alckmin. Ganhar as eleições e continuar governando esse país.
0: Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een boot aangevallen in de Caraïbische Zee. Er zijn 4 doden gevallen. Volgens het leger was het een drugsboot, maar dat is niet bevestigd. Sinds vorig jaar hebben de Verenigde Staten al 10 boten aangevallen die volgens hen gebruikt worden door drugsmokkelaars. Experts en de Verenigde Naties spreken van onwettige executies. En in de Nations League voetbal heeft Portugal zich als eerste geplaatst voor de kwartfinales. De Portugezen klopten Noorwegen met 2-1 en zijn al zeker van de top 2 in hun groep. Portugal speelde opnieuw zonder sterspeler Cristiano Ronaldo. Nederland won van Servië met 2-1. In dezelfde groep raakte Duitsland niet verder dan 0-0 tegen Griekenland. En vanavond spelen de Rode Duivels in Parijs tegen Frankrijk. Het weer hier en daar nog nevel of mist. Daarna overal vrij zonnig tot 22 graden. Ook morgen nog zacht met zonnige perioden. In de tweede helft van de week wordt het gevoelig frisser. Maxima dan nog rond 15 graden. En dan is er ook meer kans op regen. We begonnen met de gesloten bedrijvendag vandaag. Een initiatief van het Centrum voor Cybersecurity om bedrijven ertoe aan te zetten om hun computersystemen nog beter te beveiligen tegen internetcriminelen. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Goedemorgen, files naar Brussel op de E40, een kwartier vanaf Aalst. Op de E19, 10 minuten vanaf Peutie. En op de E314, 3 kwartier van Bekkevoort tot voorbij Tieltwingen. Daar is door werken maar 1 rijstrook open. Op de binnenring rond Brussel, 10 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. Op de buitenring, een kwartier van Strombeek tot Jette. Daar is door een ongeval de linkerrijstrook dicht. Het gaat traag naar Antwerpen op de E17, 10 minuten extra vanaf Kruibeke. Op de E34 vanaf Oelichem. Op de E313 20 minuten vanaf Herentals West en op de E19 10 minuten van Rumst tot Kontig. Dat komt door een aanrijding. Op de Antwerpsring richting Beveren 10 minuten van de A12 tot Lilo.
4: Radio Bene.
5: Radio Bene, klaar wakker.
4: Vanessa van Hoven.

Stef Bos rolde als jongmens vaak met zijn ogen toen zijn pa begon te preken, maar later zag hij toch meer en meer gelijkenissen. Iets wat Henny Vrienden en Co. nooit hebben toegegeven. Maar Henny was een echte gentleman, een familieman ook, dus zijn pa kan alleen maar trots zijn geweest. Straks om 4 uur start Bart Herman Radio BNE Goedgezind weer met iets van de Fab Four, maar voor alle kindjes die zich nu klaarmaken om naar school te gaan, ook al wat muzikale opvoeding uit Liverpool. In the town.

Hastane kutlar.

0: zeker blijven we samen. Niels is onderweg, niet in een Yellow Submarine. En wij zijn onderweg naar Ledichem.
1: Radio Bene Klaarwakker.
2: Lied van je leven.
0: Want daar woont Rita Dutri. Rita, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Vanessa.
0: Met welke plaat mag ik jou plezieren vanochtend?
3: Met een plaat van K3, Oma's aan de top, voor ons kleindochter. Want die is al 22 jaar en dat was in haar kinderjaren haar lievelingsliedje.
0: Oké, ze is 22 jaar. Hoe heet ze?
3: Camille. Camille.
0: Oh, dat is een hele mooie naam. En Camille, ja, luistert ze mee op dit moment?
3: Ja, die luistert mee. Die zit in Dubai voor toonbrek en die zijn dat hiervoor. Dus die luistert zeker mee van Borna, ze weet ervan.
0: Oh, daar is het al 9:15.
3: Ja.
0: Zeg, Camille, was jouw eerste kleinkind?
3: Dat was het eerste kleinkind van de 9. We hebben de 9. Het zijn maar 2 meisjes en 7 jongens.
0: Oh, de jongens zwaar in de meerderheid. Zo'n eerste, Rita, dat is toch bijzonder, hè?
3: Dat is heel speciaal een eerste, ja, zeker. Dat is, ja, je moet dat zelf niet maken, maar dat is speciaal.
0: Ja, en 22 jaar. Ben jij al 22 jaar een oma aan de top voor haar?
3: Ja, zeker. Ze is veel bij mij geweest als ze klein was. Ik heb ze veel rondgevoerd, van alles. En die komt nu nog veel. Die komt soms ook nog slapen. Dus als ze 22 zijn er niet veel meer bij oma gaan slapen.
0: Nou, ik weet dat niet. Als dat een hele toffe oma is en jullie hebben een goede band, dan is dat iets voor het leven,
3: ja,
0: hè?
3: Zeker.
0: Zingt ze nog altijd mee met K3, voor zover jij weet?
3: Ja. Ja, ja, dat doet ze. Want ze is verleden jaar naar het Sportpaleis geweest, naar Antwerpen, gaan kijken naar K3. Dus ja.
0: Oh, helemaal goed. Helemaal goed. Camille, die jarig is vandaag, die luistert in Dubai. Die gaat nu meezingen aan haar kant van de wereld. En jij in Ledichem, Rita?
3: Ja.
0: Oké.
3: Okay. Ja.
0: En ga jij dan iets bijzonders doen vandaag voor die verjaardag van op afstand?
3: Well, we gaan zeker skypen, dus denk binnen een uurtje ongeveer. Dan zijn ze waarschijnlijk al van het ontbijt weg. En dan gaan we een keer skypen, niet zeker voor een verjaardag.
0: Maar dat is een heel, heel, heel goed idee. Wens haar een hele fijne verjaardag ook van ons. En voor jou, lieve oma, een geweldige maandag. En tot de volgende keer,
3: hè? Ja, dankjewel.
0: Hier is jullie liedje. Dag.

0: maandag op Radio Bene.
1: De grootste Spaanstalige evergreens.
0: Want ook wij vierden Día de la Constitución in de radio.

0: Max.
1: Radio BNE Spaanse 40.
0: Maandagmiddag vanaf 1 uur.
2: Radio Rello.
1: Op Radio BNE.
3: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met 50% korting op Belgische conference peren en Jonagoldappelen, win je thuis.
4: Peren.
3: En met het geld dat je uitspaart, kun je een weekendje weg.
4: Kom, we peren hem.
3: Winnaarswinkelen bij Lidl, dat kan tellen.
5: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade?
6: Ja, maar daarvoor moet u bij een andere dienst zijn, hoor. Ik verbind u alvast door met de dienst doorverbinden.
5: Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent.
7: Oei, dus uw kast is door de muur gevallen. Ga maar zitten, ik help u verder.
5: Doen we wel. Argenta. Zo simpel.

Wat heeft Neil Diamond toch mooie muziek gemaakt. Daarom passeert hij hier ook elke dag, of het scheelt niet veel. Heb jij net als Rita Dutri een lied van je leven? Vraag het dan aan voor Klaarwakker via Radio Beni op VRT Max. Misschien belt Herbertje morgen of later deze week al wel op. Extra fijn om op te staan en al meteen een tof babbeltje met elkaar te kunnen doen. Meneer.

0: The world's on fire, John Lennon's gone en dan staat er ook nog eens 240 kilometer file. Naar Brussel, 20 minuten op de E40 vanaf Aalst en op de E19 vanaf Peutie. Op de E314 1 uur van Bekkenvoort tot voorbij Tieltwingen, daar is door werken maar één rijstrook open. Op de E40 20 minuten vanaf Haasrode en op de E429 een kwartier bij Halle. Het gaat traag naar Antwerpen op de E19. 1 uur van Mechelen-Noord tot Kontig door een kettingbotsing. Op de E17 een kwartier van Voorkruibeke. Op de E19 een kwartier vanaf Sint-Job, op de E34 vanaf Oerlichem en op de E313 een half uur vanaf Herentals-West. Op de Antwerpse ring richting Beveren een kwartier van de A12 tot Lilo.
1: De tijd voor je leven. Radio Beneek.
2: Klaar wakker.
1: Radio Beneek. Vanessa van Hoven.

Young Hearts Run Free. Gisteren was het Werelddierendag. Feest dus voor veel Vlaamse huisdieren. Maar ook zijn huiselijk Kappermond, want die vierde gisteren zijn 77ste verjaardag. Felicitaties nog voor Luc, die weer goede vragen bij had voor het panel van de Zoete Inval. Zoals, wat kun je in de ruimte niet dat je hier op aarde gewoon wel kan? Nou, dat zou een goeie zijn voor weerman David De Henau. Die weet het antwoord uiteraard. En dat wat hij in de ruimte niet kan, deed hij vorige week nog live in de radio. Ben je klaar wakker? Het is gewoon een fluitje van een cent voor die man.

0: Zet maar. Het zouden de laatste warme dagen van het jaar kunnen zijn.
1: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
2: Oh, zalig, hè?
3: Ja, zo helemaal alleen in de natuur.
2: Oei. Met een enkel.
3: Schat, ça va?
2: Nee.
3: Wat kunt er nog op staan?
2: Zo'n beetje.
3: Oh, schatje, we zitten niet midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
2: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
3: Ah, dat is in orde dan.
4: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
5: In het leven is het altijd en deadlines halen, en kids ophalen, en zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd en supersnel laden, en nu hier, en straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
6: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas cadeau. Snel, je hebt nog maar 4 dagen. Join the Feel Good Club.
7: Go, go, go naar Impermo. Geniet nu van onze beursacties. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter. Of een keramische tegel van 90x90 in travertijn design voor €19,99.
8: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
9: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse Belgische kippenchipolata. Dat is 2 kilo voor de knaldiprijs van maar €9,58. Aldi, altijd slim.
10: Ramen, deuren, veranda's. Reinaars
11: Aluminium. Ontdek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op reinaars.be.

0: Een hele goeie voor de weerman, want die houdt wel van vrolijke muziekjes vroeg op de dag. David de Genouw, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Vanessa.
0: Qua vrolijkheid kan dat tellen, hè, Abba?
1: Ja, absoluut. Ja, zeer goed.
0: En heb jij nog een weerbericht om wat vrolijk van te worden? Het zal iets minder zijn dan vorige week, vermoed ik.
1: Wat de ochtend betreft, op sommige plaatsen wel, maar op andere is het dan al volle bak zon vanaf 's ochtends. Ik zie vooral dat het grote centrum, zo, dus delen van Oost-Vlaanderen, Antwerpen, Vlaams-Brabant, dat er daar op sommige plaatsen mist is. Het westen zie ik dat niet, dus West-Vlaanderen, het westen van Oost-Vlaanderen zie ik voorlopig weinig. Ik denk ook niet dat er daar nog heel veel zal ontstaan. Deeltje van Limburg mogelijk ook wel wat mist, maar voor de rest toch op veel plaatsen ook al direct zonnig. En op plaatsen waar de mist hangt, kan dat zeer plaatselijk tot de middag of de late voormiddag blijven duren, vooraleer dat de zon er echt goed doorkomt. Maar de namiddag is overal zonnig of licht bewolkt, met temperaturen die nog altijd nazomers zijn. We zitten rond 21, 22 graden.
0: Heerlijk.
1: Op veel plaatsen aan zee is dat 19. Rustig weer. Aan zee wel iets meer wind. In de loop van de dag een windkracht 3 daaruit, zuidwest tot west. Vanavond en vannacht helder. Een graad of tussen 7 en 10 graden. Met opnieuw vorming van mist die toch wel verspreid kan zijn, zonder te beweren dat het overal mist is. Met temperaturen morgen rond 20 graden krijgen we na het verdwijnen van die mist, en dat kan opnieuw plaatselijk vrij lang blijven hangen. Maar de namiddag is dan opnieuw vrij zonnig. Woensdag komt er al wat verandering. We halen nog wel 17, 18 graden, dus een overgangsdag. Maar in de loop van de namiddag krijgen we regen vanuit het noordwesten. De wind begint ook te draaien. De temperatuur zakt. En dat gaan we donderdag zeker voelen, want dan gaan we niet boven 13, 14 graden. Regelmatig regen of buien. Een gure noordwestenwind, dus de herfst is al zeer dichtbij.
0: Ja.
1: Vrijdag schakelen we dan over op een aantal buien. Zaterdag ook hier en daar nog een bui. En zondag, en mogelijk maandag ook. Zon en wolken wisselen dan af. De temperaturen die blijven toch wel rond een graad of 15 schommelen. En dan later, en dan vooral begin volgende week of in de loop van volgende week, kan dat nog eens terug naar 17, 18 graden gaan, om dan terug te vallen op 15 met af en toe eens een aantal buien. Dus de nazomer die duurt nog tot en met morgen. Woensdag is een overgangsdag op sommige plaatsen. Kan het nog vrij lang droog blijven, maar dan is het onherroepelijk gedaan.
0: Oké, maar we krijgen herfst. We krijgen niet wat ze daar in Barcelona over zich heen gekregen hebben, gelukkig.
1: Nee, absoluut niet. Nee.
0: Wat was daar allemaal aan de hand?
1: Ja, warm Middellands zeewater. Het is daar ieder zomer prijs met die hittegolven daar. 40 graden is daar geen uitzondering meer. Ja. Maar dat betekent ook dat het zeewater tussen 28 en 30 graden gaat oplopen in de zomer. Dat koelt traag af, maar de lucht koelt intussen wel meer af. Dat zorgt voor een groot verticaal temperatuurscontrast, zeer zware buien en onweders. Dat botst dan op het gebergte, want dat wordt eigenlijk aangevoerd, die vochtige lucht vanuit zee. Daardoor zijn de onweders nog feller. En daardoor heb je ook nog natuurlijk wat we noemen de run-off in de straten. Hè. Dus het gaat dan, dat relief gaat dat water enorm versneld worden. En heb je dan die toestanden. Dus we merken dat elk jaar, elke herfst, rond de Middellandse Zee, het is natuurlijk niet altijd op dezelfde plaats, maar al die kusten rond de Middellandse Zee zijn daar in theorie gevoelig voor. En we merken, de ene keer is het Italië, de andere keer is het Griekenland dat getroffen wordt, of zelfs Libië of andere Noord-Afrikaanse landen. Krijg ook. Nu trouwens de streek rond Perpignan, die moeten uitkijken. Die hebben een paar dagen geleden al heel veel water gehad. Dus dat begint een klassiek najaarsverschijnsel te worden door de grote hitte in de zomer.
0: Daar zijn ze dan met hun Radio Bene-cruise toch maar mooi aan ontsnapt.
1: Gelukkig wel, ja.
0: Ja, inderdaad. Volgend jaar gaan ze weer. Suzy die stuurt net een berichtje. De Bene-cruise is terug thuis. Dus die zijn weer aan het luisteren naar het weerbericht. Een voorspelling voor volgend jaar. Enfin, wat je nu zegt, daar gaan ze rekening mee houden. Maar vanaf morgenochtend is Herbert opnieuw de gastheer van Radio Bene klaar wakker. Dus David, ik bedank jou graag nu al voor de toffe babbels elke ochtend.
1: Zelf bedankt om in te springen voor Herbert. En ik ga je wellicht nog horen dit jaar.
0: Wij horen elkaar ergens nog in december. Dat is sowieso al een feit. Nog een heel mooie maandag. En tot de volgende, David.
1: Tot de volgende.
0: Dankjewel. Bye. Tadaa.

ik heb zelfs meer dan even, want deze vind ik echt heel tof. De jongste zinger van de Romeo's, Ik zag jou maar even. In het Griekenland van de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw kon je niet naast de mannen van Aphrodite's Child kijken. Helmboswuivende helden waren dat. Die eigenlijk evengoed te kaperen hadden kunnen varen, gezien hun indrukwekkende baarden. Maar ze maakten liever muziek. Met Vangelis en Demis Roussos als bekendste leden.

0: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb.
1: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
2: klinken op het wijnfestival.
1: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
2: Oh, dan de die. En de die?
1: Besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
2: En de deze.
1: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid.
3: Huh? Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten.
4: Zo zei jij toch niet. Dit had ik niet van jou gedacht. Jij toch niet. Jij toch niet.
2: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
5: Bank van Breda. Dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit. Maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.

0: Bedrijven moeten zich beter wapenen tegen internetcriminelen, zegt het Centrum voor Cybersecurity. De begroting voor het Brussels gewest is rond en in Brazilië is een tweede ronde nodig om een nieuwe president te kiezen. Het Centrum voor Cybersecurity roept bedrijven op om zich beter te beschermen tegen cybercriminelen. En daarom organiseert het centrum één dag na de Open Bedrijvendag vandaag een Gesloten Bedrijvendag. Dat is nodig, want met AI kunnen cybercriminelen vandaag nog sneller kwetsbaarheden opsporen in de beveiliging van bedrijven en toegang krijgen tot hun systemen. Dit jaar kwamen er al 588 meldingen van cyberaanvallen binnen. Dat is bijna evenveel als in heel vorig jaar. Miguel de Bruyker geeft enkele voorbeelden.
1: Wat we het meeste zien is het stelen van informatie, het datalekken eigenlijk, het stelen van gegevens van klanten, van hoe de organisatie werkt en dan die gegevens gaan misbruiken om vooral dan bijvoorbeeld phishingmails te gaan uitsturen of om valse facturen te gaan versturen in naam van het bedrijf. Dus het binnenbreken in uw organisatie, in uw bedrijf en het toegang nemen tot uw informatie kan heel wat schade veroorzaken.
0: Op Safe on Web at Work staan richtlijnen voor bedrijven om hun systemen beter te beveiligen. De Brusselse regering heeft een akkoord bereikt over de begroting van het hoofdstedelijk gewest voor volgend jaar. De regering wil tegen eind volgend jaar het tekort daar terugdringen tot 719 miljoen euro. Het akkoord wordt straks voorgesteld in het Brusselse parlement. Maar minister van Financiën Dirk de Smet van de partij Anders zegt dat de tarieven van de MIVB alvast niet zullen stijgen.
2: We hebben finaal beslist om de geplande stijging van de tarieven niet door te voeren. En die dus moeten gecompenseerd worden door hier en daar te knippen in werkingsuitgaven opnieuw. Maar goed, na de nodige puzzel te hebben gelegd, kunnen we vandaag aankondigen dat het ons gelukt is om ook die factuur niet door te schuiven naar de pendelaars.
0: De federale begroting is nog niet rond. De onderhandelaars hebben tot 9:30 gisteravond samengezeten. Ze hebben nog ruim een week om 10 miljard te vinden aan besparingen en nieuwe inkomsten. En de komende dagen wordt voortgewerkt, zegt minister van Begroting Van Petegem van CD&V.
3: We hebben de nood overlopen. We hebben discussie gehad, een goede discussie gehad over alle punten die erin staan en de voorstellen besproken. Maar goed, de verschillen zijn nog te groot. De standpunten liggen nog wat ver uit elkaar. Onze opdracht is niet om een clash te gaan met elkaar. Onze opdracht is om resultaten te hebben en om ervoor te zorgen dat we effectief die 10 miljard ook kunnen invullen. En ik denk dat het logisch is dat we daar rond de tafel nog niet allemaal direct op dezelfde lijn zitten.
0: In Lokeren in Oost-Vlaanderen is afgelopen nacht een explosief ontploft bij een woning. De voordeur van dat huis is weggeblazen, de ramen zijn kapot, er was rookontwikkeling en de brandweer kreeg verschillende oproepen binnen. Er is een gerechtelijk onderzoek gestart, er zouden geen gewonde gevallen zijn. Een Belgisch gevechtsschip kan niet op Europese missie vertrekken omdat het defect is. Het zou binnenkort richting Rode Zee en de kust van Jemen varen, maar het raakt niet op tijd hersteld, zegt Jens Fransen.
4: Het fregat Leopold 1 had normaal binnen 2 weken moeten vertrekken richting Zuid-Europa. Op de agenda het beveiligen van zeeroutes in de Rode Zee, onder meer voor de kust van Jemen. De Leopold 1 zou dat doen in een Europese maritieme missie Aspides, maar dat gaat dus niet door. Eerder deze zomer kampte de stokoude Leopold 1 al met serieuze problemen, waardoor het schip haast niet meer uit New York terugraakte en die problemen raakten niet tijdig opgelost. De regering gaat nu bekijken of het fregat later toch in de Middellandse Zee kan worden ingezet, mogelijk dan voor een NAVO-operatie.
0: Het Amerikaanse leger heeft beslist om de bommenwerpers die op de Britse luchtmachtbasis Fairford stonden weer naar de VS te vliegen. Eind vorige maand werden in de buurt van de basis 5 Britse mannen opgepakt die mogelijk een aanslag wilden plegen. De Amerikanen gebruiken de basis voor aanvallen op Iran en er zijn ook aanwijzingen dat Iran een rol heeft gespeeld bij het incident. In Frankrijk blijven vandaag nog 400 tot 500 scholen dicht. De schade door het leerlingenprotest van vorige week is nog niet hersteld. De Franse premier heeft een stappenplan opgesteld om de problemen in het Franse secundair onderwijs op te lossen. Er komt meer geld en verschillende ministeries moeten tegen eind deze maand concrete acties voorstellen. Maar intussen hebben de Franse leerlingenorganisaties al opgeroepen tot nieuw protest morgen en ze krijgen daarbij de steun van de vakbonden. Ook in Franstalig België was er vorige week scholierenprotest. In een aantal provinciale scholen starten de lessen vandaag pas om 10:00, omdat opnieuw protest verwacht wordt van leerlingen.

0: Brazilië komt er een tweede ronde van de presidentsverkiezingen. In de eerste ronde haalde geen van de kandidaten een absolute meerderheid. De radicaal-rechtse Flavio Bolsonaro haalde net iets meer stemmen dan huidig president Lula da Silva. Matthias Teils volgde de verkiezingsdag bij de aanhangers van Lula.
1: O resultado muitas vezes é inesperado.
2: Het was nagelbijten in kamp Lula, want tot net voor ongeveer de helft van de stemmen geteld waren, stond de belangrijkste uitdager Flavio Bolsonaro nog boven de 50%. En dat betekent dat hij op dat moment in een eerste ronde zou gaan winnen. Maar de stemmen uit het Noordoosten komen traditioneel gezien wat later binnen. En dat is Lula's geboorteregio waar hij na al die jaren nog altijd sterk staat. De zittende president kwam terug, maar verliest de eerste ronde uiteindelijk met een kleine 2%. En dat betekent dat er binnen enkele weken een tweede ronde volgt. Zo'n 20 miljoen Brazilianen zijn gisteren trouwens niet gaan stemmen. En in een opvallend strijdbare speech liet Lula weten dat hij dat potentieel vanaf vandaag volop wil aanboren. De campagne start dus opnieuw. De
1: tweede fase is voor Lula en voor Alckmin.
0: In de Caraïbische Zee heeft het Amerikaanse leger opnieuw een boot aangevallen. Daarbij zijn 4 doden gevallen. Volgens het Amerikaanse leger was het een drugsboot, maar dat is niet bevestigd. Sinds vorig jaar hebben de Verenigde Staten al tientallen boten aangevallen die volgens hen door drugsmokkelaars gebruikt worden. Maar experts en de VN spreken van onwettige executies. Sport in de Nations League voetbal heeft Portugal zich als eerste geplaatst voor de kwartfinales. De Portugezen klopten Noorwegen met 2-1 en zijn al zeker van de top 2 in hun groep. Portugal speelde opnieuw zonder Cristiano Ronaldo. Nederland won van Servië met 2-1. In dezelfde groep raakte Duitsland niet verder dan 0-0 tegen Griekenland. En vanavond spelen de Rode Duivels opnieuw tegen Frankrijk. Het weer. Hier en daar hangt nog nevel of mist. Daarna overal vrij zonnig tot 22 graden. Ook morgen nog zacht met zonnige perioden. In de tweede helft van de week wordt het gevoelig frisser. Maximaal rond 15 graden en meer kans op regen. We begonnen met de Gesloten Bedrijvendag. Een initiatief van het Centrum voor Cybersecurity om bedrijven ertoe aan te zetten hun computersystemen beter te beveiligen tegen internetcriminelen. Meer op 14nieuws.be.

Het is moeilijk om een vers radiouur beter te starten dan met Mud. En waarom moeilijk doen als het ook makkelijk gaat? Mud blijft dynamiet, ook na meer dan een halve eeuw. De kogel is door de kerk. België neemt deel aan het Eurovisie Songfestival. Als de VRT gezien de komende besparingen nog voldoende werkingsmiddelen heeft natuurlijk, dan kunnen we dat festival zelfs uitzenden. Al is wat dat betreft de kogel nog niet door de kerk, want het blijft gevoelig zolang Israël mag meedoen. 33 jaar geleden won Ruud Jacot met Vrede en daar blikt ze met warme gevoelens op terug. Het heeft haar carrière geweldig gelanceerd.

0: Jean-Claude. Haar hartslag gaat omhoog. Vanmiddag tussen 12 en 1 hoor je de favoriete platen van het bad. Hola, en waar bad voor staat, dat kan Dirk Robijn vertellen. Goedemorgen, Dirk.
1: Goedemorgen.
0: Je hebt een kriebel in de keel, hoor ik.
1: Ja, ik ben was terug vanuit Berlijn en op de bus waren er enkele mensen ziek. En waarschijnlijk, ja, heb ik dat ook zitten. Hè.
0: Oké, en dan val ik jou nog lastig om te babbelen live op de radio.
1: Dat is niet erg.
0: Ah, dat is goed. Nee, vanmiddag jullie favoriete platen. Het bad met een T. Waarvoor staat bad?
1: Dat is Boezings Amateur Theatergezelschap.
0: Aha, en wat is jouw rol daarin?
1: BAT. Oh, mijn rol is acteur. Mm-hmm. Dus de ene keer een hoofdrol, de andere keer een mindere rol. Maar dan ook helpen aan het decor.
0: Oh, dat ook nog. Ja. Hoe lang bestaat het decor. Bad al, Dirk?
1: Oh, dat is ontstaan aan het Davidsfonds. Is daarmee gestart en dat is zeker meer dan 30 jaar. Enkele jaren terug zijn die mensen, wegens ook leeftijd en dergelijke meer, daarmee gestopt. En is dat dan overgegaan naar enkele mensen die in bestuur gevormd zijn, waaronder mijn broer die voorzitter is en nog een aantal mensen die zich hebben geëngageerd om dat verder uit te bouwen en verder te werken.
0: Heerlijk. Ja, amateurtheater, ik vind dat zo geweldig. Wat is jullie volgende stuk?
1: Ik ga eerlijk zijn, ik zal dat pas vanavond weten. Vanavond is er een vergadering.
0: Ja?
1: En dan gaan wij het stuk kennen en waarschijnlijk ook onze rolverdeling.
0: Ja?
1: Het toneel zelf had de eerste twee weekends van maart door, zodat ja, vanavond gaan we weten wat of hoe.
0: Allee, spannend.
1: Om dat te kunnen starten met de repetities. Hè.
0: Ja, en dan moeten wij in maart komen kijken. Hou ons vooral op de hoogte, hè. Wat het wordt in maart bij het Boezings Amateurtheater. Vanmiddag gaan we luisteren.
1: Eén zaak is zeker, het is een komisch stuk.
0: Ah, dat is tof.
1: Het is wel zo dat de mensen, zeker hier in onze streek, ze willen een keer af van de dagelijkse sleur en ze lachen een keer graag. En op die manier proberen wij dat te verwezenlijken. Dat is een keer plezier en
0: terug... Goed gezien, hè. Goed gezien. Als de mensen buiten komen, willen ze graag eens lachen. En dat kan in maart bij het bad. Hou ons op de hoogte. Vanmiddag genieten we van jullie favorieten. Mooie maandag, Dirk. En verzorg jezelf goed, hè.
1: Zal dat doen. Dank je.

T2 Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. T2 Bank, dat is evident. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. Info en voorwaarden op t2bank.be.

John Dolce, shut up your face. Tof berichtje van Luc Rijs van de Kerkhoven uit Lotenhulle. Heel tof terug thuis te zijn om hier naar Radio BNE te luisteren. Maar het was echt een topweekje op de Costa Pacifica. Toffe superweek met de artiesten die één voor één het beste van zichzelf hebben gegeven. En natuurlijk vooral mensen die daar zoveel voor iedereen gedaan hebben. Dik applaus waard. Een leuke maandag voor iedereen. Kijk, een eerste prima verslagje van de Radio BNE Cruise. Herbert vertelt morgen wel meer.

Zo passeert Neil Diamond hier twee keer langs de kassa. Hij zong daar net zelf. En dit schreef hij natuurlijk ook I'm a Believer. Ook een hit in de versie van The Monkees. En zo werd het 8:30. En er is veel, veel miserie op de weg, hoor. Het gaat traag naar Antwerpen. Op de E19 komen er bijna 2 uur bij, alsjeblieft. Van Mechelen-Zuid tot Kontig. Daar is door een kettingbotsing de linkerrijstrook dicht. Door omrijders zijn er ook vertragingen van 30 minuten op de N1 van Mechelen naar Kontig. En op de N14 in Duffel. Verkeer van Brussel naar Antwerpen rijdt beter om via de A12. Andere files naar Antwerpen op de E17. 25 minuten vanaf Haastonk. Op de E19 een kwartier vanaf Sint-Job. Op de E34 vanaf Oelichem. Op de E313 25 minuten vanaf Massenhoven. En op de A12 een 30 minuten van Boom tot Aartselaar. Op de E313 van Lummen naar Luik is het door een aanrijding 20 minuten aanschuiven bij Hasselt-West. Op de E314 van Leuven naar Lummen een kwartier file door werken bij Aarschot. Traag verkeer naar Brussel dan op de E40 20 minuten vanaf Aalst. Op de E19 een 30 minuten vanaf Semst. Op de E314 1 uur van Bekkevoort tot voorbij Tieltwingen. Daar is door werken maar 1 rijstrook open. Op de E40 een 30 minuten vanaf Heverlee. En op de E411 20 minuten vanaf Jezuseik. Op de binnenring rond Brussel 3 kwartier tussen Dilbeek en Vilvoorde. Op de buitenring 30 minuten tussen Waterloo en Tervuren. Op de Limburgse Noord-Zuidverbinding richting Hasselt 20 minuten van Hechtel-Exel tot Helchteren.

zou iets kunnen zijn voor de Italiaanse 40, dit, maar die is niet meteen in zicht. De Spaanse 40, wel, die hoor je volgende week maandag tussen 1 en 4. Maar natuurlijk alleen als er genoeg mensen stemmen om aan 40 parels te komen. Dat stemmen kan vanaf vanochtend via Radio Bene op VRT Max. Lars heeft er heel veel zin in en hij is zijn roestige Spaans al volop aan het oefenen. Je zegt...

0: Als je daar in de file staat tussen Mechelen-Zuid en Kontich en je staat daar bijna 2 uur aan te schuiven, dan heb je gelukkig goede muziek, dankzij Radio BNE. You're the one that I want, John en Olivia. 9 auto's zijn daar op elkaar gebotst. Gelukkig alleen maar stoffelijke schade. Vermoedelijk omdat ze te weinig afstand hielden. En omdat er, zoals David zei, toch wel redelijk dichte mist hing ook. Uitkijken als je vanochtend nog de weg op moet.
1: Ik ben het beu!
2: Oei.
1: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
2: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
1: Ja, en hoe verder hoe liever.
2: Ver genoeg, maar niet te ver.
1: Ah ja, voor de kinderen.
2: Weet je wat? Jij kunt... Imo.
3: Dat is Imo!
4: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
5: Net zoals de nieuwe elektrische C-klasse. Kom langs of boek een testrit op mercedesbenz.be.
6: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
7: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekjes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekjes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip.
8: Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
9: Van plastic, metaal of drankkarton?
8: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
10: Een verstopping in het toilet is snel gebeurd.
11: Oh, was dat?
10: Gelukkig zijn we voor u. Ook als uw toilet verandert in een turbojet.
11: Ik was nog niet klaar!
10: Etias. Nu min 20% op de Etias woningverzekering. Aanbod geldig tot en met 17 december 2026 voor het eerste contractjaar. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche en voorwaarden van de brandverzekering op etias.be.
12: Het is uw linkeroor hier, hè.
13: En uw rechteroor.
12: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent, eigenlijk.
13: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
12: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
13: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
12: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
13: En als je nu 2 hoortoestellen koopt, krijg jij 2 dezelfde. Zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
12: Ja, ja, het kan anders.

Later waren ze zo straf in de jaren 60. Zeker de Chiffons en hun Sweet Talking Guy. 5 oktober, zomersingels over zon, zee en strand zitten normaal gezien niet meer in de playlist. Want het is herfst, maar zolang we 20 graden halen en meer, mag Lisa Lewis van mij gerust schelpjes lopen zoeken hoor.

0: Ja, ja, to France. Daar zitten we vanavond al om 9:15. Dan staat de terugwedstrijd tussen Les Bleus en de Rode Duivels op het programma. Dat wordt bibberen en beven zonder Kevin en Yuri. Maar de Belgen gaan hun huid duur verkopen. Nu gaan we samen nog even terug in de tijd. Radio
1: BNN. De Vlaamse top 10 van toen.
0: Naar de Vlaamse top 10 van 1979. Daar stond Paul Boey in met Ik heb de mot in mijn lijf. Nu was die Boey een geweldig intrigerende figuur. Hij was de 50 al voorbij toen hij in 1972 op de Antwerpse Vogelmarkt als straatzanger liedjes begon te zingen. Zoals Ik heb de mot in mijn lijf en Ik zie nu zo geire. De Antwerpse overheid legde hem aanvankelijk een zangverbod op, maar omdat de Stedelijke Dienst voor Toerisme en Cultuur hem als deel van de Antwerpse folklore beschouwde, kreeg hij toch zijn vaste zangplek op de markt. Boey werd binnen de kortste keren een BA, een bekende Antwerpenaar, en dat kwam ook Willem Duis ter oren. De populaire Nederlandse presentator nodigde Paul Boey uit in zijn programma Voor de Vuist Weg, waarna Paul opeens ook bij onze noorderburen doorbrak. De vraag naar platen werd steeds groter, maar dat boeide Boey totaal niet. Dus zette hij gewoon een punt achter zijn muzikale carrière. Maar in de zomer van 1979 kleurde hij dus mee de Vlaamse top 10.
2: Radio BNE.

Het stort in de Vlaamse top 10 in de zomer van 1979. Toen stond Paul Boey te blinken tussen artiesten als Wiltura, Willy Sommers, Louis Neefs en Raymond van het Groene Woud. Heb je zelf ook de mot in je lijf? Gooi dan alles even los. Heupen, benen, nek, schouders. Kan maar deugd doen op een maandagochtend.

0: Ik denk dat het allemaal los zit. You make me feel mighty real. En dat zeg ik nu tegen ons Katrien. Ja. Die is klaar om je 2 uur lang te laten genieten. Geniet van Radio Beni. Tot morgenmiddag.
1: Kop of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
2: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
1: is wie er mag rijden. Yes, munt.
2: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
3: Van zaterdag 3 tot maandag 5 oktober krijg je bij Brico Brico City
4: en Brico Planet
3: bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
4: 20% korting op alles.
3: En zelfs 25% voor B-plus leden.
4: Want zelfgemaakt
3: is slim bespaard.
4: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
5: En er trekt een actieve onweerszone over het land met
6: nog... Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Amai, dat is volledig grijs.
7: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
6: Ja.
7: Weet je wat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
6: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
7: Oef, dat is een pak van mijn hart.
6: Ja, ja, oh. Ja, schat.
8: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
9: Radio BNE.
10: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

Het is 9 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Jonas Maas. Op de E19 snelweg richting Antwerpen is vanmorgen een kettingbotsing met 9 voertuigen gebeurd, net voor Kontich. Niemand raakte gewond, er staat wel een lange file. Het is nog niet duidelijk hoe dat ongeval kon gebeuren. Er hing op dat moment wel

0: is er een explosie geweest aan een woning waarbij de voordeur van de woning uit de hengsels geblazen is. Wij hebben dan eerst gevraagd om dobo ter plaatse te laten komen om te kijken of de plaats veilig is. Ze zijn nu nog aan het wachten op hun bevindingen. Nu momenteel hebben we dus nog niet veel informatie. We gaan ook moeten onderzoeken wat het motief is.
1: Rusland heeft aanvallen uitgevoerd op havens en ook op industrie in de regio Odessa. In het zuiden van Oekraïne is dat. Rusland zegt dat de brandstofopslagplaats heeft bestookt en twee vrachtschepen op de Zwarte Zee. En het Amerikaanse leger heeft opnieuw een boot aangevallen in de Caraïbische Zee. Er zijn 4 doden bij gevallen. Volgens het leger ging het om een drugsboot. Sinds vorig jaar hebben de VS al tientallen boten aangevallen die volgens hen door drugssmokkelaars worden gebruikt. Experts en de Verenigde Naties spreken van onwettige executies. En in Brazilië is de tweede stemronde nodig om een nieuwe president aan te duiden. De radicaal rechtse kandidaat Flávio Bolsonaro, de zoon van de vroegere president Bolsonaro, won de eerste ronde wel met 47% van de stemmen. De huidige centrum-linkse president Lula da Silva bleef op een goede 45% steken, terwijl voorspeld was dat Lula de eerste ronde zou winnen. Hij geeft wel nog niet op, zegt VRT Nieuws journalist Matthias Tels vanuit Brazilië.
2: Wel, wij zaten zelf in het kamp Lula in een hotel hier in de buurt in São Paulo. En Lula zelf, die klonk opvallend strijdbaar. Hij zei ook wel, ja, het is een lesje in democratie, maar je moet weten dat er 20 miljoen Brazilianen niet zijn gaan stemmen. En Lula klinkt enorm strijdbaar om dat potentieel volop aan te boren, om daarop in te zetten, en hij wil er helemaal voor gaan.
1: De beslissende tweede ronde van de verkiezingen in Brazilië is over 3 weken. Na de mist van morgen wordt het overal vrij zonnig, met temperaturen tot zo'n 22 graden. Ook morgen start wel mistig, daarna zacht met zonnige perioden en opnieuw tot zo'n 22 graden. Vanaf donderdag wordt het wel wat frisser. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Dankjewel Jonas. 247 kilometer file staat er op de weg, langzaam naar Antwerpen. En dat kon je al in het nieuws horen, hè, op de E19. Ruim 1 uur erbij van Mechelen-Zuid tot Kontecht. Daar is door een kettingbotsing de linkerrijstrook dicht. Door omrijders zijn er ook veel vertragingen. Vertragingen van 3 kwartier op de N1 van Mechelen naar Kontecht. En op de N14 in Duffel. Verkeer van Brussel naar Antwerpen kan beter omrijden via de A12. De andere file is dan naar Antwerpen. Op de E17 20 minuten aanschuiven vanaf Haastonk. En op de A12 een half uur van Boom tot Aartselaar. Op de E313 aanschuiven van Leuven naar Lummen. 20 minuten file rijden door de werken bij Aarschot. En dan files naar Brussel op de E40 een kwartier vanaf Afliegem. En op de E19 20 minuten vanaf Semst. Op de E314 bijna een uur van Bekkenvoort tot voorbij Tieltwingen. Dat komt daardoor werken. En op de E40 ruim een half uur vanaf Haasrode in Heverlee is een ongeval gebeurd. En verder op 20 minuten van Everen tot de Europese wijk. Op de binnenring rond Brussel een half uur vertragen tussen Dilbeek en Vilvoorde. En op de buitenring 40 minuten van Waterloo tot Zaventem. En een kwartier van Strombeek tot Jette. Daar staat een defect voertuig. En dan op de kleine ring tenslotte richting Zuid. Een half uur van Koekelberg tot Kunstwet.
4: Radio Bene.
5: Radio Bene, gewoon genieten.
4: Katerien van Doornen.
6: De tijd van je leven. Na, na, na, na.
3: Goeiemorgen.

0: opener van dit programma, vind ik. Een klassieker van eind jaren 70, Frankie Valli. Geen familie van Jo, naar het schijnt, met Grease. Wat een geweldige zonnige zondag hebben wij mogen beleven gisteren. Ik heb het zelfs klaargespeeld om iets te lang op een terras te zitten. En ik ben een beetje verbrand. Dat is ook een beetje dom van mij. Maar ik kan niet zeggen dat ik geen gebruik heb gemaakt van de laatste vitamine D van het najaar. Misschien wel. Ik hoop dat jij even hard hebt genoten van het weekend. En over genieten gesproken. Wij gaan dubbel genieten. Vandaag in Dubbel Genieten een bijzonder duet. Hè? Ik heb het over Parole, Parole. Het is van origine een Italiaans liedje, opgenomen door de Italiaanse zangeres Mina en acteur Alberto Lupo. Ik zal het origineel zeker ook eens laten horen hier. Maar het liedje werd dus bij ons bekend vooral in de versie van Alain Delon en Dalida. Simpel lied, maar een schitterende dialoog tussen die twee. Hij overlaat haar met complimenten, geschenken en beloftes, terwijl zij dat ballonnetje elke keer doorprikt. En die laat ik nu horen, die versie. Ik denk dat het liedje zo geliefd is geworden door de magie tussen Alain Delon en Dalida. Dalida en Delon, die kenden elkaar al jaren en hadden volgens Delon in de jaren 60 zelfs een geheime romance. Dalida wilde dit lied beter met niemand anders opnemen. En eerlijk, die stem van Alain Delon in dit lied geeft er een sensualiteit aan waarvan al je haar op je lichaam recht komt. Je bent dus gewaarschuwd. Dit is Parole, Parole. Van Delon,
1: genieten.
0: Van Delon en Dalida.
2: C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.
3: Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots.
2: Je ne sais plus comment te dire.
3: Rien que des mots.
2: Mais tu as cette belle histoire d'amour que je ne sais.

violon.

Dalida bewees dat Frans met een rollende R ook perfect werkt. En zeker als daar Alain Delon bij gehaald wordt. De chemie tussen beide stemmen is eigenlijk belangrijker dan de melodie zelf. Hè. Parole, parole, dat was Dalida en Alain Delon.

0: bij Aldi 5 kilo frietaardappelen kopen, 5 kilo gratis. Dat zijn veel frietjes voor bij de stek aan de knaldieprijs van maar 7,99 €. Aldi, altijd slim.
1: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
2: Ervaar het zelf tijdens de Star Days en ontdek onze exclusieve voordelen op mercedesbenz.be.
3: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.
4: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
5: Ook in mij?
4: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
6: Achter jou staat Xerius.
7: Het is sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Sevilla of Alicante vanaf €48, Marrakesh vanaf €58. Of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
8: Schat, ik zie je graag.
9: Ja, maar...
8: Maar nee, geen maar.
9: Oh.
10: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?

Mooi hoor. Hoe dan ook vond Maxime in Babette de ideale partner om dit liedje te zingen. Hè? Ze bewees eerder al dat ze met Meteoren hit kon maken, weet je nog, die 1 op 1 miljoen. Dit is Dana Winner met haar allereerste single en haar eerste hit. Ging ze lenen bij de Carpenters.

Een eekhoorn in de kruin is al voldoende om Bart Herman in zijn element te krijgen. Met de herfst en aantocht moeten dit toptijden zijn voor hem. En dan nu een liedje van een artieste die je veel te weinig hoort op de radio, vind ik toch hoor. Hoewel ze eigenlijk best wel verscheidene adelbrieven kan voorleggen. Ze maakte al platen sinds 1971, maar moest eigenlijk tot haar 40ste wachten voor ze wereldberoemd werd. In 1971 kwam haar album Nick of Time uit. Nummer 1 in Amerika en goed ook voor de Grammy voor albums of album of the year. Een laatbloeier dus, maar wel eentje met een schitterende stem en muzikaliteit. Haar muziek is een mengeling van blues met rock, folk en country. En ik denk dat we deze liefdesballade in de laatste categorie mogen plaatsen. Luister goed, dit is You van Bonnie Raitt.

0: schitterend lied toch, hè? Het is net door dit nummer dat ik verder ben gaan grasduinen in haar werk. En daar zitten nog zoveel parels tussen. We gaan die ook nog wel eens laten horen binnenkort. Dat was You van Bonnie Raitt.
1: Radio BNE.

0: All good things come to an end. Zo pessimistisch gaan we hier niet zijn. Hè? Dat was Nelly Furtado. Want ook slechte dingen komen aan een einde. De files bijvoorbeeld. 149 kilometer file langzaam naar Antwerpen op de E313, 25 minuten vanaf Ranst. En op de E19, drie kwartier erbij, van Mechelen-Noord tot Kontich. Daar is de weg intussen wel weer vrijgemaakt. Op de A12 een kwartier van Boom tot Aartselaar. En op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je drie kwartier van Wilrijk tot voorbij Deurne. Daar zijn door een ongeval op een bypass, of op de bypass beter, twee rijstroken dicht. Op de E314 van Leuven naar Lummen moet je 20 minuten file rijden door werken bij Aarschot. En verder nog files naar Brussel op de E19 een kwartier vanaf Semst. Op de E313 drie kwartier van Bekkenvoort tot voorbij Tielt-Wingen. Dat komt daardoor werken. En op de E40 een kwartier vanaf Heverlee. Op de binnenring rond Brussel vertragen bij Halle door een ongeval op de linkerrijstrook. En verder 25 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. Op de buitenring een half uur aanschuiven van Waterloo tot Zaventem. En een kwartier van Strombeek tot Jette. Daar staat een defect voertuig. It's a Sunweb holiday. Op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan? Met Sunweb. Medi-market. Crazy Days bij Medi-market. 1 plus 1 acties en tot 60% korting in de winkel en op onze website.
1: Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
2: Minder en meer. Bij Keytrade Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort €50 en krijg €100. Keytrade Bank, dat is evident. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
3: Proximus presenteert.
4: Zeg Arthur, kom eens. Camera 4.
5: Ja.
4: De zaal van de juwelen. Hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
5: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
4: Nee, dat is louche.
6: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
7: Renault. Oktober is de maand van de bedrijfsvoertuigen bij Renault. Ontdek onze modellen, speciaal uitgerust om je dagelijkse werk te vergemakkelijken. Kangoo Van met zijn unieke modulariteit. Traffic Van met zijn mobiele kantoor. En Master met zijn 40 ombouwmogelijkheden. Geniet van een uitzonderlijke korting op het full onderhoudscontract, inclusief bijstand en garantieverlenging. Profiteer bovendien van speciale condities ook op alle stokvoertuigen. Aanbod voor professionals. Voorwaarden op Renault.be. Renault.

0: ga met Esso Besso even op de klok kijken. Oh, jawel hoor, het is bijna zover. Bijna 9:50. En 9:50, dat is bij Gewoon Genieten 9:50. Iedereen heeft iemand nodig, is het vandaag. Het klinkt bijna als een levenswijsheid, maar bij Wil Tura werd het in 78 ook een lied. De muziek schreef hij zelf, de woorden die kwamen van Nelly Bijl. Een procedure die uitstekend werkt, dat heeft Wil Tura al vaker bewezen. En de boodschap, wel ja, soms hoef je iemands problemen helemaal niet op te lossen. Gewoon er zijn voor die iemand kan al genoeg zijn. Dit is Wil Tura.
1: 9:50.
2: Maar vind toch.

0: Sleep Life.
1: Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
3: klinken op het wijnfestival.
2: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
3: Oh, dan de die. En de die?
2: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: En de die.
2: Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
4: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren belangrijk is. Er hangt nog slagroom aan uw kip. Lip? Ja, wacht, aan mijn lip. Oei, sorry. Speelgoedkippen mogen niet in de PMD-zak, maar lege bussen slagroom wel. Om te onthouden wat er nog allemaal in de PMD-zak mag, is er een liedje. Is het een verpakking?
5: Van plastic, metaal of drankkarton?
4: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
6: Wel, je hebt geen gaatjes.
7: Maar?
6: Nee, geen maar.
7: Als of wat?
6: Wat blieft?
8: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen? Je vastrijden in een smal straatje is snel gebeurd.
9: Dag gelukkig.
8: Gelukkig zijn we er voor u. Ook als de winnaar is, maar de weg niet.
9: Ja, dat lukt niet.
8: Eetjas. Nu min 20% op de Eetjas autoverzekering. Aanbod geldig tot en met 17 december 2026 voor het eerste contractjaar. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche en voorwaarden van de motorrijtuigverzekering op eetjas.be.
10: Radio Bene.
11: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

10 uur, goedemorgen. 14 nieuws met Jonas Maas. Een medewerker van Vlaams minister Ben Weitz heeft onder een valse naam een opiniestuk naar verschillende krantenredacties gestuurd. Dat heeft KNAK ontdekt. De man deed zich voor als een man van 29 die Mohammed heet, moslim is, en recent slachtoffer werd van gaybashing. De man wilde naar eigen zeggen aantonen dat Vlaamse media aan conservatieve stemmen minder ruimte geven dan aan die van een homoseksuele moslim. Maar geen enkele nieuwsredactie heeft dat opgepikt. Minister Weitz zegt dat hij afstand neemt van het initiatief van zijn medewerker, noemt het een domme actie en gaat ook met de medewerker praten. Weitz is voorlopig niet van plan om hem te ontslaan. Een ticket voor de bus, tram of metro in Brussel wordt niet duurder. De Brusselse regering heeft een akkoord bereikt over de begroting van het hoofdstedelijk gewest voor volgend jaar. Dat akkoord wordt straks nog voorgesteld in het Brussels parlement.

0: vandaag aankondigen dat het ons gelukt is om ook die factuur niet door te schuiven naar de pendelaars.
1: Het doel van de Brusselse regering is om tegen eind volgend jaar het tekort te verkleinen tot 719 miljoen euro. De Spaanse premier Sanchez kondigt vervroegde verkiezingen aan op 29 november. Zijn regering verloor vorige week een belangrijke stemming in het parlement over maatregelen om huurders beter te beschermen en ook iets te doen aan de hoge huurprijzen in Spanje. De linkse regering heeft geen meerderheid in het parlement en krijgt normaal steun van een partij uit de oppositie, maar die stemde nu dus tegen. De Spaanse regering heeft het al langer moeilijk, onder meer door allerlei schandalen in de partij van de premier. Zonnig vandaag en tot zo'n 22 graden. Morgen start net als vandaag eerst mistig. Daarna wel zacht met zonnige periode en opnieuw tot zo'n 22 graden. Vanaf donderdag wordt het wel wat frisser. Meer vind je in de app van VRT Nieuws.
2: Dankjewel Jonas. 106 kilometer file nog op de weg op de Antwerpse ring richting Nederland. Verlies je ruim 1 uur van Antwerpen-West tot voorbij Deurne. Daar zijn door een ongeval op de bypass 2 rijstroken dicht. Verder langzaam naar Antwerpen op de E313 een half uur erbij vanaf Ranst. En op de A12 20 minuten vanaf de bevrijdingstunnel. Op de E314 van Leuven naar Lummen 10 minuten file rijden door werken bij Aarschot. Files naar Brussel op de E40 10 minuten vanaf Ternat en op de E314 ruim een half uur van Bekkenvoort tot voorbij Tieltwingen, dat komt daardoor werken. En op de E40 vanuit Luik 10 minuten aanschuiven vanaf Sterrebeek en op de binnenring rond Brussel moet je 10 minuten vertragen van Strombeek tot Vilvoorde.
3: Radio Bene.
4: Radio Bene, gewoon genieten.
3: Catherine van Doornen.

0: Liedje met een van de meest herkenbare intro's uit de 60s. Hè? Met dank ook trouwens aan Eric Clapton. Dat was Cream met White Room. Elke dag raad ik jou een podcast aan. En de kans is groot dat dat op maandag de nieuwe podcast is van Als de Muren Konden Praten van Anja Daams. Verrassend wel, want Anja is op bezoek gegaan bij actrice Anne Keurvels deze keer. Ken je haar nog, Anne Keurvels? Begin de jaren 2000. Niet weg te denken van onze televisie. Ze was regelmatig te gast ook in het Swingpaleis en op zondagavond te zien in de Betere Fictie. Als bijvoorbeeld Flikken, Windkracht 10, Recht op Recht of Salamander. Nu, een aantal jaar geleden gooide Anne het roer om en werd ze therapeute. En vandaag heeft ze een groepspraktijk voor mensen met neurodiversiteit. Mensen bij wie de hersenen informatie op een andere manier verwerken. Anne verhuisde jaren geleden ook met haar gezin naar de Kempen. Van Antwerpen naar de Kempen in Herentals. En ja, het moet gezegd, dat was toch wel heel even aanpassen voor die doorwinterde Antwerpse.
1: En ja, we merkten meteen wel dat er andere gewoontes waren, andere sociale codes. Het grootste voor ons was de buren die langs de achterdeur binnenkwamen en zichzelf kwamen voorstellen. En ja, dat is voor het hart van een Antwerpenaar is dat niet zo goed.
0: Och, arme teerhartje dan toch wel, hè. Wat is er toch fijner dan goede buren. Maar ze werden er heel erg warm onthaald en ze voelen zich er thuis. Daarover vertelt Anne Keurvels in de podcast Als de Muren Konden Praten. En die podcast die vind je natuurlijk op VRT Max.

zo hard aan het denken aan u, lief, dat je geen tijd meer hebt voor niks. Dat was Mardi Gras, too busy thinking about my baby. Ze zijn ondertussen weer met de voetjes op de begane grond terug van de Radio Bene Cruise. En ik kon aan de foto's en filmpjes zien dat het goed is geweest. Ze hebben het goed gehad. Onze luisteraars samen met Herbert, Stef Bos, Hugo Sigal, Willy Sommers en deze...

0: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
1: Voilà, ze. Onze nieuwe auto is verzekerd.
0: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
2: Oh nee, dat is tegen een auto van Paulien. Wat nu?
1: Bel op onze makelaar.
0: Krijg nu de eerste 2 maanden van je autoverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 1 november voor elke nieuwe verzekering Comfort Auto van AXA Belgium of vervanging van voertuig in een bestaande verzekering. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, de beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
3: Proximus presenteert.
4: Zeg Arthur, kom eens. Camera 4.
5: Ja.
4: De zaal van de juwelen. Hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
5: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
4: Nee, dat is louche.
3: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
6: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met 50% korting op Belgische conferenceperen en Joragoldappelen, win je thuis.
7: Peren.
6: En met het geld dat je uitspaart, kun je een weekendje weg.
7: Kom, we peren hem.
6: Winnaarswinkelen bij Lidl, dat kan tellen.
8: Het zijn Pro Days van Peugeot. Met topaanbiedingen op bedrijfsvoertuigen. Zoals voor de wagens op voorraad, een automatische versnelling voor de prijs van een manuele. En 8 jaar speciale Peugeot Care garantie op alle modellen. Enkel voor professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
9: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
10: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt. Koop nu een geschenkkaart van €100 en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
11: Met Cash wordt alles extra. Maak van je wandeling in het bos...
12: Oh, een eekhoorn.
11: Een safari in de jungle.
12: Oh, een eekhoorn. Op een neushoorn.
11: Of maak van je koffiezet...
12: Voilà, uw koffie.
11: Een professionele espresso-machine.
12: Voilà, uw triple latte macchiata stracciatella met caramel frappissimo al pistachio met crema di coco en spruzzino di cioccolato.
13: Make it extra.
11: Cash, het krasspel van de Nationale Loterij... waarmee je flink wat cash kan winnen. Speel nu online of in je winkel.

una lacrima sul viso, een traan op het gezicht van de geliefde van Bobby Solo. Laat ons hopen dat het tranen van het lachen of van ontroering waren. En dit is Lisa Delbo.

moet het voor ons niet zijn als het maar goed is, hè? Fairground Attraction met Perfect. En dit is de Gentse Birte, een jonge sterke stem met een voorliefde voor blazers en songs met soms een donker randje. Dit is Everybody Wants to Fly.

0: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten.
1: Jij toch niet.
2: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
1: Even bollen met Select.
3: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
4: Ah, relaxed.
3: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
5: Van zaterdag 3 tot maandag 5 oktober krijg je bij Brico, Brico City
6: en Brico Planet
5: bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
6: 20% korting op alles.
5: En zelfs 25% voor B-plus leden.
6: Want zelfgemaakt
5: is slim bespaard.
6: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
7: Nog tot 15 oktober zijn het voordeelweken bij Lapeyre met kortingen tot wel €750 op hoortoestellen. Lapeyre, wij maken alle oren blij. Deze week maak je enkel in België, naast de EuroMillions jackpot, kans op €1000.
8: €1000, ja, dan heb je de chance weg.
7: Want deze week is het de week van de chansaars, waar 1000 spelers gegarandeerd €1000 winnen.
8: Chance, want het is alleen maar in België gegarandeerd.
7: Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
8: Nee, maar dan heb je echt geluk, hè.
9: En er trekt een actieve onweerszone over het land met...
10: Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Oh, amai, dat is volledig grijs.
11: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
10: Ja.
11: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, onze verzekering is toch nog in orde?
10: Sst. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
11: Oef, dat is een pak van mijn hart.
10: Ja, ja, oh. Ja, schat.
12: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
13: Ramen, deuren, veranda's.
14: Leinaars Aluminium.
15: Dek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op reinaars.be.

geschreven door Gary Barlow, maar hij gaf de microfoon aan zijn collega Mark Owen. En met succes, hè. Babe werd de derde Britse nummer 1 op rij voor Take That. Dat is nooit gezien. Een relatie loopt stuk, maar de wereld die draait gewoon verder. Joe Dassin.

Helaas niet, hè. Sedert 3 juni van dit jaar niet meer. Margriet Hermans met Mijn Eigen Weg. Voor Hello World van vandaag gaan we naar Italië. Ti amo, twee woorden die iedereen verstaat, zelfs zonder één woord Italiaans te spreken. Maar in werkelijkheid is dit liedje iets minder romantisch dan je zou vermoeden. Want het gaat eigenlijk over een man die verscheurd is tussen zijn vrouw en zijn minnares. En uiteindelijk zijn vrouw om vergeving vraagt. Het werd een enorme internationale hit. Nummer 1 in Italië, maar ook in Frankrijk, Zweden en Zwitserland. En bij ons eindigde het nummer op 4 in de ultratop.

0: beursacties bij Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom langs in een van onze 16 toonzalen.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Laatste kans om de verjaardag van Xina te vieren. Tot 6 elektrotoestellen cadeau.
3: Xina.
2: Info in je winkel of op xina.be.
4: Medi-market.
5: Bij Medi-market is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
6: Het zijn nu de crazy days bij Medi-market. Profiteer van 1+1 acties en tot 60% korting in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
5: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
7: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow! Zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Ga niet stoppen met zingen.
8: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
9: Wij zijn tevreden over uw werk.
10: Maar?
9: Nee, geen maar.
10: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
11: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
12: klinken op het wijnfestival.
11: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2+1 gratis.
12: Oh, dan de thee. En de thee?
11: Besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
12: En de thee?
11: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid.
13: Kop
14: of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design, vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
15: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
14: is wie er mag rijden. Yes, munt.
15: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
16: TJ Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. TJ Bank, dat is evident. Open een rekening, stort €50 en krijg €100. Info en voorwaarden op kietwaybank.be.
17: Radio Bene.
18: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

Goedemorgen, VRT Nieuws met Jonas Maas. Bij het dodelijke ongeval gisteravond in Balen in de Antwerpse Kempen is de bestuurder eerst doorgereden. De man van 47 reed met zijn bestelwagen een voetganger aan. Het slachtoffer is een man van 28. Een andere voetganger die bij hem was, werd niet geraakt. De bestuurder pleegde dus vluchtmisdrijf, maar de politie kon hem kort daarna toch vinden. Hij had te veel gedronken. Ook vanmorgen hebben leerlingen van verschillende middelbare scholen in Luik geprotesteerd tegen de besparing in het Franstalig onderwijs. Op wat vuurwerk en ook enkele eieren die zijn gegooid na, verliep dat protest rustig. Op de meeste plaatsen gaan de lessen ook gewoon door. Volgens de brandweer zijn in Herstal en Chenet wel enkele steps in brand gestoken. Een kabinetsmedewerker van Vlaams minister Ben Weitz heeft een vals opiniestuk verspreid. Dat heeft het weekblad Knak ontdekt. De man bood zijn tekst aan verschillende nieuwsredacties. En hij deed zich daarin voor als een man van 29 die Mohammed heet, moslim is en recent slachtoffer werd van gaybashing. De man wilde naar eigen zeggen aantonen dat Vlaamse media aan conservatieve stemmen minder ruimte geven dan die van een homoseksuele moslim. Maar geen enkele nieuwsredactie heeft dat opgepikt. Minister Weitz zegt dat hij afstand neemt van het initiatief van zijn medewerker, noemt het ook een domme actie en gaat met de medewerker praten. Weitz is voorlopig niet van plan om hem te ontslaan. In Denemarken is een datalek ontdekt dat maar liefst 8,8 miljoen mensen treft. Het nationale gegevensregister CP24

0: dag een belangrijke stemming in het parlement over maatregelen om huurders beter te beschermen en ook iets te doen aan de hoge huurprijzen in Spanje. De linkse regering heeft zelf geen meerderheid in het parlement en een partij die de regering normaal steunt stemde nu tegen. De Spaanse regering heeft het al een hele lange tijd moeilijk, onder meer door allerlei schandalen in de partij van de premier. Zonnig vandaag en tot zo'n 22 graden. Morgen start, net als vandaag, eerst wel wat mistig. Daarna wel zacht met zonnige perioden en opnieuw tot zo'n 22 graden. Vanaf donderdag wordt het wel wat frisser. Meer vind je in de app van VRT Nieuws.
1: Dankjewel Jonas. 109 kilometer file op de Antwerpse ring richting Nederland. Verlies je zo'n anderhalf uur tussen Sint-Anna-Linkeroever en Deurne. Daar zijn door een ongeval twee rijstroken dicht. Naar Antwerpen daardoor 1 uur erbij op de E313 van voor Massenhoven. 40 minuten op de A12 vanaf Wilrijk en 25 minuten op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruipbeke. En op de E34 is het ook uitkijken voor een obstakel op de afrit Melcele. En op de R2 moet je een kwartier erbij rekenen door omrijdend verkeer tussen Waaslandhaven-Zuid en de Thijsmanstunnel richting Stabroek is dat. En op de E314 van Leuven naar Lummen moet je 10 minuten file rijden door werken bij Aarschot. Naar Brussel 20 minuten tussen Bekkevoort en Aarschot, ook daar weer door die werken.
2: Radio Bene.
3: Radio Bene, gewoon genieten.
2: Catherine van Doornen.

Heeft er iemand een reddingsboei bij de hand, Cloud, met Save Me? En dan nu een muzikale samenwerking tussen John Terra en Luc Steno. John Terra was niet alleen producer, maar hij schreef ook mee aan het nummer. En Luc Steno, ah wel ja, Luc Steno, die zingt het natuurlijk. Dit is Geen Vreemde Meer.

nog op de jaarmarkt in Boeghout opgetreden onder een stralende zon, deze Luc Steno. En rond deze tijd draaien we elke dag een liedje speciaal voor een bepaalde groep luisteraars. En gisteren op diezelfde jaarmarkt in Boeghout kwam ik Chef tegen. En Chef zei mij, ik luister zo vaak naar jou. Dus bij deze Chef, deze is voor jou. En bij uitbreiding voor alle Chefkes of Jozefs die ook meeluisteren naar deze geweldige zender. Dit is Della Bossiers, speciaal voor jullie.

ben beland. Ik heb hier heel wat builen slechte friet gevreten. Ze hebben me gezegd, je moet het maar vergeten. Die passie voor het blonde Vlaamse land.

café. Maar bij Chefke om de hoek nog geen minuutje lopen. Daar was een staminé, die was tot 4 uur open. Een automatisch orgel voor ons twee.

0: Tridici, dat betekent bij Cipari XL jouw beautyfavorieten altijd opvallend laag geprijsd. Shop nu alle Tridici deals op cipariexcel.be of bij je Cipari XL. Cipari XL.
1: Update jezelf op het FTI-festival. Check hoe we morgen al records breken. Laat AI je training in goede banen leiden. Sporter, supporter of gewoon curieus? Ontdek meer dan 100 innovaties met topatleten en coaches. Sportsnext, 31 oktober en 1 november, Mechelen. Programma en tickets op ftifestival.be.
2: Ik ben het beu!
3: Oei.
2: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
3: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
2: Ja, en hoe verder liever?
3: Ver genoeg, maar niet te ver.
2: Ah ja, voor de kinderen.
3: Weet je wat? Jij kunt. Ja, Imo.
4: Simo!
5: Proximus presenteert.
6: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
7: Ja.
6: De zaal van de juwelen, hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
7: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
6: Nee, dat is Loes.
5: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
8: Oktober is de maand van de bedrijfsvoertuigen bij Renault. Ontdek onze modellen, speciaal uitgerust om je dagelijkse werk te vergemakkelijken. Kangoo Van met zijn unieke modulariteit. Traffic Van met zijn mobiele kantoor. En Master met zijn 40 ombouwmogelijkheden. Geniet van een uitzonderlijke korting op het full onderhoudscontract, inclusief bijstand en garantieverlenging. Profiteer bovendien van speciale condities ook op alle stokvoertuigen. Aanbod voor professionals. Voorwaarden op Renault.be. Renault.
9: En er trekt een actieve
10: onweerszone
9: over het land met...
10: Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Amai, dat is volledig grijs.
11: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
10: Ja.
11: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, onze verzekering is toch nog in orde?
10: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, het is in orde.
11: Oef, dat is een pak voor mijn hart.
10: Ja, schat.
5: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
12: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas cadeau. Snel, je hebt nog maar 4 dagen. Join the Feel Good Club.
13: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse Belgische kippenchipolata. Dat is 2 kilo voor de knaldiprijs van maar €9,58. Aldi, altijd slim.

Ze heeft vast en zeker iets van hem nodig. Hè. My man is a sweet man. My man is de beste. Dat is toch wat Millie Jackson beweert. Het is nog altijd druk op de weg naar Antwerpen. Moet je 3 kwartier file rijden op de E313 van voor Massenhoven. 25 minuten op de A12 vanaf Vaartselaar. En op de E17 aanschuiven vanaf het parkeerterrein in Kruijbeke. Op de Antwerpse ring richting Nederland dan 3 kwartier extra. Tussen Sint Anna Linkeroever en Deurne. Daar is de weg wel vrijgemaakt. Richting Stabroek, dat is op de R2, 20 minuten erbij tussen Beveren en de Thijsmanstunnel. En op de E314 van Leuven naar Lummen moet je 1 kwartier file rijden door werken bij Aarschot. Naar Brussel, 20 minuten tussen Bekkenvoort en Aarschot. En ook daar komt dat door werken.

zou voor Bob Geldof of Els de Schepper kunnen zijn dat hij het vandaag zingt. Happy Birthday van Stevie Wonder. En dit is Jolie Jacqueline van Lucille Starr.

0: Stem nu op jouw favorieten bij Radio BNE op VRT Max.
1: Radio BNE Spaanse 40.
0: Maandagmiddag vanaf 1 uur.
2: Radio Rello.
1: Op Radio BNE.
3: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
4: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
5: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes? Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt? Doen we wel. Argenta. Zo simpel.

Vivek, Gas en Electric vroegen of ik er klaar voor was. Are you ready? Zingen ze wel. Ik ben er helemaal klaar voor. Ik voel een klein hongertje komen. En daarom al even gekeken wat er op het menu staat bij de VRT. We kunnen kiezen tussen een pittige rode linzensoep. Of gewokte rundreepjes in teriyaki saus. Chinese kool en sojascheuten en mee-noedels. Dat klinkt allemaal heel erg lekker. Maar wat ben jij aan het maken? Of wat ga je straks eten vanavond? Laat het gerust eens weten via een berichtje op VRT Max. Je weet, ik weet het graag allemaal. Hè?

Brian May, de gitarist van Queen met Too Much Love Will Kill You. Je kan nooit te veel liefde hebben, denk ik er dan van. Hè. Jullie bewijzen weer dat Vlamingen Bourgondiërs zijn. In Zelzaten wordt er bij Nicole spinaziepuree met fishsticks gegeten. Ik vind dat dus kei lekker. Sarah uit Brasschaat maakt aardappeltjes met rode kool, appelmoes en worst. Laat die winter of die herfst maar komen. Jawel.

Dat is Belgisch, hè? The New Inspiration met Rainbow, I Love You. Chef uit Turnhout maakt tomatensoep met balletjes en daarna nasi goreng met kippenblokjes in zoetzure saus. Heerlijk, Ninette uit Oetegem. Capellini met zelfgemaakte spaghetti saus. En Maria uit Aals zegt deze middag verse spruitjes, gekookte aardappelen en een biefstukje. Wat een heerlijkheid toch weer allemaal, hè? Heerlijk, net zoals dit nummer van Johan Verminne. Dit is Mooie Dagen en ik wens jullie er allemaal nog ontzettend veel toe, dat weet je.

Jochen Verminnen met Mooie Dagen. En vandaag kiest het Bad, het Boezings Amateurtheater, mooie muziek tussen 12 en 1. Heel veel plezier ermee en graag tot morgen. Dit is nog Gary Haggar.

0: Mediamarkt. Crazy Days bij Mediamarkt. 1 plus 1 acties en tot 60% korting in de winkel en op onze website.
1: Mediamarkt. Alles begint met jouw gezondheid.
2: De ramen, deuren en veranda's van Reinaars Aluminium bieden levenslang woonplezier.
3: En tijdens onze actiedagen geniet je van extra voordelen op maat.
2: Ga voor 31 oktober langs bij je vakman.
3: Want hij staat voor je klaar met persoonlijk advies en Belgisch vakmanschap.
2: Ramen, deuren, veranda's?
4: Reinaars Aluminium.
3: Vind je vakman op reinaars.be.
5: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met 50% korting op Belgische conferenceperen en Jonagoldappelen, win je thuis.
6: Peren.
5: En met het geld dat je uitspaart, kun je een weekendje weg.
6: Kom, we peren hem.
5: Winnaarswinkelen bij Lidl, dat kan tellen.
7: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit. Maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
8: Radio BNE.
9: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: 12 uur goedemiddag, 14 nieuws met Jonas Maas. Er zijn opnieuw protesten van leerlingen in Wallonië en de Nobelprijs voor geneeskunde is uitgereikt. In Luik verzamelen opnieuw enkele honderden leerlingen in de buurt van enkele scholen. Ze protesteren tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Eind vorige week is dat protest al woelig verlopen. En vandaag moet de politie hier en daar opnieuw ingrijpen, zegt onze collega Sophie van der Donkt.
1: In het centrum van Luik is het waterkanon ingezet. Enkele middelbare scholen zijn ook geblokkeerd, maar de lessen kunnen doorgaan. Er zijn meldingen over voetzoekers die afgestoken werden of eieren die gegooid werden. En er zijn ook een paar steps in brand gestoken in de buurt van Luik. De onrust komt overgewaaid uit Frankrijk, waar er op dit moment ook scholierenprotest is. Daar zijn er vandaag problemen gemeld bij meer dan 400 scholen. Het zwaarste incident was in Parijs. Daar is aan de ingang van een lyceum brand gesticht.
0: Bij krantenverdeler PPP in Wommelgem zijn dit weekend 50 mensen betrapt die in het zwart aan het werken waren in het distributiecentrum. 30 van hen hadden ook geen geldige papieren om in ons land te zijn. Dat zegt Danaïs Vol van het Arbeidsauditoraat van Antwerpen.
2: De sociale inspectie heeft dan op vraag van het Arbeidsauditoraat een controle gedaan in de loods. En volgens de eerste vaststellingen gaat het dan over zwartwerk en mensen zonder legaal verblijf die daar aan het werk waren. Het onderzoek verloopt nu verder naar PPP en de onderaannemers om te zien wie er verantwoordelijk is voor die inbreuken.
0: De loods van PPP is nu verzegeld. Daardoor kregen verschillende mensen in de provincie Antwerpen zaterdag geen krant. Bij het dodelijk ongeval van gisteravond in Balen in de Antwerpse Kempen is de bestuurder eerst doorgereden. De man van 47 reed met zijn bestelwagen een voetganger aan. Het

0: Denemarken is een datalek ontdekt dat maar liefst 8,8 miljoen mensen treft. Het Nationale Gegevensregister CPR is er gehackt. Dat register kent aan alle mensen die in Denemarken verblijven een registratienummer toe. Die nummers zijn nu gelekt en ook namen en adressen van die miljoenen mensen. De overheidsdienst heeft de toegang tot het bedrijf geblokkeerd. De Deense politie onderzoekt de zaak. En de Nobelprijs voor geneeskunde gaat dit jaar naar de Amerikaan Dijsselrod en de Duitsers Hegemann en Nagel. Ze krijgen de prijs voor hun werk in de optogenetica. Dat is een biologische technologie waarmee ze zenuwcellen aanpassen, zodat die gevoelig worden voor licht. Ze kunnen die dan aan- en uitzetten, zoals een schakelaar. Op die manier zou men bij sommige oogziektes mensen die blind zijn dan toch weer een beetje kunnen laten zien. En het helpt ook om bepaalde ziektes beter te begrijpen, zoals depressie, verslaving en dementie. Zonnig vandaag met enkele hoge wolken en tot zo'n 22 graden. Vannacht en morgen vroeg is het opnieuw opletten voor mist. Daarna blijft het wisselend bewolkt. Woensdag begint nog met mooie opklaringen. Later dan wat meer wolken en ook kans op wat regen. Meer vind je in de app van VRT Nieuws.
1: Radio BNE.
2: Radio BNE. U vraagt, wij draaien.
3: Een hele goede middag. Ik ben Dirk Robin, auteur en medewerker bij de decorafdeling van het BAT. Het Boezings Amateur Theater. Onze vereniging werd samen met het Davidsfonds in 1987 opgericht. 5 jaar geleden stopte het Davidsfonds met het toneel en het BAT werd overgenomen door enkel enthousiaste medewerkers. Het BAT speelt elk jaar 7 voorstellingen tijdens de eerste weken van maart. Vaak is dat een comedy, want ons publiek houdt van een avondje ontspanning waar er eens goed kan gelachen worden. Samen met de medewerkers van het Boezings Amateur Theater kozen we deze middag de liedjes in Radio Bene. U vraagt, wij draaien. Geniet ervan.
2: Radio Bene.

0: Laatste kans om de verjaardag van Ixina te vieren. Tot 6 elektrotoestellen cadeau.
1: Ixina.
0: Info in je winkel of op ixina.be.
2: Nu beursacties bij Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom langs in een van onze 16 toonzalen.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
4: Deze week maak je enkel in België, naast de EuroMillions jackpot, kans op 1000 euro.
5: 1000 euro? Ja, dan heb je de chance, waar?
4: Want deze week is het de week van de chansaars, waar 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen.
5: Aha, chance, hé, want het is alleen maar in België gegarandeerd.
4: Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
5: Nee, maar dan heb je echt geluk, hè.
6: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg 111 euro kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
7: Achter jou staat Xerius.

0: Wij draaien.
1: Een hele goede middag. Ik ben Dirke Robin, medewerker bij het BAT, het Woezings Amateur Theater. Tot 1 uur hoor je onze favoriete liedjes en Radio Bene. U vraagt, wij draaien. De muziek staat bij ons alvast op 10.
0: Radio Bene.
2: De tijd van je leven.
0: U vraagt, wij draaien.

0: Wat doet jij nu? Je zak chips gewoon laten wegvliegen.
1: Jij toch niet?
2: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
3: Het is sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Sevilla of Alicante vanaf 48 euro, Marrakesh vanaf 58 euro. Of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
4: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
5: Jan?
6: Ja?
5: Jan?
6: Ja?
5: Oeh, je hebt mij gehoord?
6: Ja, tuurlijk dat.
5: Oh ja, dat is waar. Je bent naar La Perre geweest voor oortoestellen.
6: Jij nog niet, hè?
5: Ik weet het.
4: Want nog tot 15 oktober zijn het voordeelweken met kortingen tot wel 750 euro. La Perre. Wij maken alle oren blij.
7: Van zaterdag 3 tot maandag 5 oktober krijg je bij Brico Brico City
8: en Brico Planet
7: bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
8: 20% korting op alles.
7: En zelfs 25% voor B+ leden.
8: Want zelfgemaakt
7: is slim bespaard.
8: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.

0: vraagt, wij draaien.
1: Dankjewel om mee te luisteren naar de favoriete liedjes van het Boezings Amateur Theater en Radio Bene. U vraagt, wij draaien. Nog een mooie dag.
2: Tussen 12 en 1 kiest jouw club of vereniging de muziek.
0: Radio Bene, u vraagt, wij draaien.
2: Zin om mee te doen? Bezorg je lijstje via

0: minder en meer. Bij Keytrade Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort €50 en krijg €100. Keytrade Bank, dat is evident. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
1: Radio Bene.
2: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: 1 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Charlotte Krul. Er zijn problemen met de reizigersinfo voor de treinen en de Nobelprijs voor geneeskunde is uitgereikt voor belangrijk oogonderzoek. Door een IT-storing bij spoorwegbeheerder Infrabel zijn er problemen met de reizigersinformatie in de NMBS-app en op de aankondigingsschermen in de stations. De informatie die daarop te zien is, klopt niet altijd. De treinen rijden wel stipt, de veiligheid komt niet in het gedrang en er zijn geen problemen en er is ook geen sprake van hacking, zegt Infrabel.
1: We zijn er volop mee bezig om dat IT-probleem op te lossen. Intussen vraagt NMBS bijvoorbeeld ook aan de reizigers om altijd goed te luisteren naar de aankondigingen. In de stations.
0: Vanmorgen zijn in Luik opnieuw enkele honderden leerlingen samengekomen in de buurt van enkele scholen. Ze protesteerden tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Eind vorige week is dat protest al heel woelig verlopen. Wim Schepens is in Luik.
2: We zijn hier op de Place Saint-Lambert, waar het vorige week gespannen heeft, maar op dit moment is het hier rustig. We vernemen van de politie dat er hier en daar in de stad wel groepjes scholieren rondtrekken, maar we zijn ze niet tegengekomen. De politie bevestigt wel dat er vanochtend enkele scholieren zijn opgepakt. Het gaat om 10 administratieve aanhoudingen. Maar ook de schooldirecteurs die we hebben kunnen spreken bevestigen dat het vandaag relatief rustig is. Ze houden wel hun hart vast voor morgen, want dan worden er in Frankrijk opnieuw grote scholierenprotesten verwacht. En dan zou de vlam ook hier in Luik wel eens weer in de pan kunnen slaan.
0: De Brusselse regering zal vooral besparen op de eigen administratie. Dat heeft Brussels minister-president Dilies gezegd in zijn beleidsverklaring. Daarin staat meer uitleg over het begrotingsakkoord, dus over de inkomsten en uitgaven. Brussel had vorig jaar een tekort van zo'n 1,5 miljard euro. Nu wordt dat gehalveerd tot zo'n 700 miljoen om in 2029 op een evenwicht uit te komen. Er zal bespaard worden op personeels- en werkingskosten bij de overheid, zegt Dilies.
3: Deze ambitie om terug te keren naar een evenwicht moet zich ook vertalen in onze manier van besturen.
0: Bij krantenverdeler PPP in Wobbelgem zijn afgelopen weekend 50 mensen betrapt die in het zwart aan het werk waren in het distributiecentrum. 30 van hen hadden ook geen geldige papieren om in ons land te zijn. Dat zegt Danaïs Vol van het Arbeidsauditoraat.
4: De sociale inspectie heeft dan op vraag van het Arbeidsauditoraat een controle gedaan in de loods. En volgens de eerste vaststellingen gaat het dan over zwartwerk en mensen zonder legaal verblijf die daar aan

0: geneeskunde gewonnen voor hun werk in de optogenetica. Dat is een biologische technologie waarmee ze zenuwcellen kunnen aan- of uitzetten met behulp van licht, vertelt neurofysioloog Wim van Duffel.
1: Men kan eigenlijk de hersencellen activeren op een manier waarop dat ze natuurlijk actief zijn. Of inactiveren, waarop dat ze op een natuurlijke manier inactief zijn. Dus men kan eigenlijk nabootsen wat die hersenen doen, maar door op een knopje te drukken. Om hersenwerking beter te begrijpen, dus te onderzoeken hoe dat de hersenen echt werken. En deze techniek heeft daar enorm toe bijgedragen in de laatste twee decennia.
0: Het zou ook kunnen helpen om bepaalde aandoeningen beter te begrijpen, zoals depressie, verslaving en dementie. Het is zonnig vandaag met enkele hoge wolken en tot 22 graden. Vannacht en morgen vroeg mistig, daarna wisselend bewolkt. Woensdag begint met opklaringen, later wolken en kans op regen. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Goedemiddag, naar Antwerpen. 40 minuten file rijden op de E313 vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring richting Nederland 25 minuten extra tussen Sint-Annalink-Roever en Deurne. En op de E314 doorwerken bij Aarschot een kwartier file rijden naar Lummen en 10 minuten naar Brussel vanaf Tieltwingen.
3: Radio Bene.
4: Radio Bene topcollectie.
3: Lars de Grote.

Het is maandag en als je nu al aftelt naar het weekend, dan ben je niet de enige. Deze jongens deden dat 50 jaar geleden ook al. Pratt en McLean, happy days. In afwachting kan ik je vandaag een talenknobbel uit de late jaren 50 aanbieden. Een instrumentale evergreen van een jarige topper. En voor de rest de mooiste tijdloze muziek. Uit alle mogelijke decennia. Zeer goedemiddag.

France Gall, il jouait du piano debout. Heb jij een gouden idool? En is dat een zanger of een zangeres of een groep? Laat maar weten wie het in jouw geval is. Volg ons bij Radio Beni op VRT Max en stuur een bericht. Ik ga er één gouden idool uitkiezen en ik speel een plaat, nog voor het 2 uur wordt. Ik ben benieuwd, dus laat maar komen. Radio Beni op VRT Max. Daar moet je zijn.

0: Left or wrong, how about you?
1: Geen klachten bij Brooke Benton en Dinah Washington. Integendeel. A rocking good way to mess around and fall in love.
2: Sleep Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life.
3: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
4: Ook in mij?
3: Yup. Start vandaag nog op Xerius.be.
2: Achter jou staat Xerius.
5: Het zijn Pro Days van Peugeot. Met topaanbiedingen op bedrijfsvoertuigen. Zoals voor de wagens op voorraad een automatische versnelling voor de prijs van een manuele. En 8 jaar speciale Peugeot Care garantie op alle modellen. Enkel voor professionelen. Meer info op Peugeot.be.
6: Peugeot. Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekjes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekjes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip.
4: Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking
7: van plastic, metaal of drankkarton?
4: Dan mag het de zak in. Vost Plus.

Boniem by the Rivers of Babylon. 5 oktober. Dat is de dag waarop we elk jaar de verjaardag vieren van Bob Geldof. Hij werd in Ierland geboren in 1951. Hij stamt af van Belgische immigranten uit de omgeving van Ieper. En vandaag wordt hij dus 75 jaar. Bob Geldof is mega bekend geworden als mede-organisator van Live Aid in 1984. Hij was ook de man achter het mega-succes van Band Aid, Do They Know It's Christmas? Maar hij is natuurlijk ook singer-songwriter. En in de jaren 70 is het allemaal begonnen met zijn groep The Boomtown Rats. Happy birthday, Bob Geldof.

0: Guus Meeuwis en Van Gant. Het is een nacht om nooit te vergeten. Naar Antwerpen is het nu een half uur file rijden op de E313 vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring richting Nederland ook een half uur erbij tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Richting Gent 10 minuten tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Op de E314 door werken bij Aarschot 25 minuten file rijden naar Lummen vanaf Holsbeek. En een kwartier naar Brussel vanaf Tieltwingen.
1: Radio BNE.
2: Radio BNE Topcollectie.
1: Lars de Grote.

0: Billy Joel. In november gaat hij meer dan 70 motorfietsen uit zijn privécollectie laten veilen. De opbrengst gaat naar een goed doel. Hij zegt, het is tijd dat iemand anders met die dingen de weg opgaat. Groot gelijk. This is my life.
1: Nu beursacties bij Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom langs in een van onze 16 toonzalen.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
3: Laatste kans om de verjaardag van Xina te vieren. Tot 6 elektrotoestellen cadeau.
4: Xina.
3: Info in je winkel of op xina.be.
5: Oh, zalig, hè?
6: Ja, zo helemaal alleen in de natuur.
5: Oei. Met een enkel.
6: Schat, ça va?
5: Nee.
6: Wat kunt er nog op staan?
5: Zo'n beetje.
6: Oh, schatje, we zitten niet midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
5: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier is je volledig overzicht.
6: Ah, dat is in orde dan.
7: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
8: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryer, stofzuigers, skincare. Ga niet stoppen met zingen.
7: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
9: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans, alleen deze week bij Mediamarkt.
10: Nu bij Aldi, 5 kilo frietaardappelen kopen, 5 kilo gratis. Dat zijn veel frietjes voor bij de stek aan de knaldiprijs van maar 7,99 euro. Aldi, altijd slim.
11: Ramen, deuren, verandas.
12: Reinaerts Aluminium.
13: Dek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op reinaerts.be.

Mr. Mr. Broken Wings. Wie is jouw gouden idool? Dat is de vraag die ik je elke dag stel. En vandaag wil ik er het antwoord van Melinda Bergen uit Neder-Okkerzeel uitpikken. Melinda heeft een berichtje gestuurd via Radio BNE op VRT Max. En ik citeer even. Graag een liedje van Gilbert Bécaud als herinnering aan mijn mama die overleden is op 52-jarige leeftijd. Het is ondertussen al 28 jaar geleden, maar het lijkt alsof het gisteren was. Tot zover de boodschap van Melinda. Dus bij deze, met veel plezier en met een warme knuffel, Gilbert Bécaud.

Joe Cocker, Summer in the City. Even terug naar het najaar van 1961. Toen vond je Neil Sedaka in de opnamestudio voor wat zijn volgende dikke hit zou worden. Een liedje over een jonge gast die gevoelens begint te krijgen voor één bepaald meisje. Vroeger waren ze net broer en zus, maar nu begint hij toch meer te voelen. Happy birthday, Sweet 16. Deze opname is vandaag precies 65 jaar oud.

0: Ilse Daka, Happy Birthday Sweet 16. Hij zong het in de opnamestudio op 5 oktober 61. Vandaag net 65 jaar geleden. Even tellen, dan is ze nu 81. Dat is nog altijd piepjong, hè?
1: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
2: Net zoals de nieuwe elektrische C-klasse. Kom langs of boek een testrit op mercedesbenz.be.
3: Met Cash wordt alles extra. Maak van je wandeling in het bos...
4: Oh, een eekhoorn.
3: Een safari in de jungle.
4: Oh, een eekhoorn. Op een neushoorn.
3: Of maak van je koffiezet...
4: Voilà, uw koffie.
3: Een professionele espresso-machine.
4: Voilà, uw triple latte macchiata stracciatella... met caramel frappissimo al pistacchio... met crema di coco en spruzzino di cioccolato.
5: Make it extra.
3: Cash, het krasspel van de Nationale Loterij... waarmee je flink wat cash kan winnen. Speel nu online of in je winkel.
6: In het leven is het altijd en deadlines halen, en kids ophalen, en zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd en supersnel laden, en nu hier, en straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
7: Ik ben het beu!
8: Oei.
7: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
8: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
7: Ja, en hoe verder, liever?
8: Ver genoeg, maar niet te ver.
7: Ah ja, voor de kinderen.
8: Weet je wat? Jij kunt. Ja, Imo.
9: Dat is Imo!
10: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit. Maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
11: Radio BNE.
12: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: Het is 2 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Charlotte Krul. De politie van Luik heeft vandaag 16 mensen opgepakt tijdens scholierenprotesten. Vanmorgen verzamelden enkele honderden leerlingen bij scholen en ze protesteren tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Het protest in Luik startte rustig, later verspreidden een 200-tal jongeren zich over de stad en ze vernielden van alles. En morgen worden er in Frankrijk opnieuw grote protesten verwacht. Dat zou ook in Luik opnieuw zo kunnen zijn. De Brusselse regering zal vooral besparen op de eigen administratie. Dat heeft Brussels minister-president De Liès gezegd in zijn beleidsverklaring. Daarin staat meer uitleg over het begrotingsakkoord, dus over de inkomsten en uitgaven. Brussel had vorig jaar een tekort van zo'n 1,5 miljard euro en nu wordt het gehalveerd om in 2029 op een evenwicht uit te komen. Er zal vooral bespaard worden op personeels- en werkingskosten bij de overheid, zegt minister-president De Liès.
1: Deze ambitie om terug te keren naar een evenwicht moet zich ook vertalen in onze manier van besturen.
0: De IT-problemen bij spoorwegbeheerder Infrabel zijn opgelost. Door de storing was de reizigersinformatie in de NMBS-app en ook op de aankondigingsschermen in de stations niet altijd juist. Maar intussen is dat opnieuw in orde. Volgens Infrabel was het geen hacking. En de Amerikaan Carl Deisseroth en de Duitsers Peter Hegemann en Georg Nagel hebben de Nobelprijs voor geneeskunde gewonnen. Ze hebben ontdekt hoe het komt dat sommige algen fluoriserend zijn. En dat hebben ze gebruikt om zenuwcellen ook gevoelig te maken aan licht, zodat ze met een lampje aan en uit kunnen geschakeld worden. Neurofysioloog Wim van Duffel legt uit voor waarvoor dat kan gebruikt worden.
2: Bij mensen die blind zijn, probeert men deze techniek te gebruiken om het netvlies terug te laten werken. En om hersenwerking beter te begrijpen, dus te onderzoeken hoe dat de hersenen echt werken, welke delen van de hersenen betrokken zijn bij bepaalde functies, bij bepaalde gedragingen, bij bepaalde waarnemingen. De meeste van deze denkpistes, die is men nog aan het onderzoeken, maar men is daar volle bak mee bezig om dat te kunnen vertalen naar menselijke toepassingen.
0: Het zou ons ook kunnen helpen om aandoeningen zoals dementie, depressie en verslaving te begrijpen. Het is zonnig met enkele hoge wolken en tot 22 graden. Vannacht en morgen vroeg mistig, daarna wisselend bewolkt en tot 23 graden. Woensdag opklaringen en later regen. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Naar Antwerpen is het 20 minuten file rijden op de E313 vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring richting Nederland komt er een kwartier bij tussen Sint-Anna-Linkeroever en Berchem. Richting Gent 10 minuten tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Op de E314 doorwerken bij Aarschot 25 minuten file rijden van Leuven naar Lummen vanaf Holsbeek en naar Brussel 10 minuten vanaf Tieltwingen. En op de E19 is er in Makkelen hinder door een defect voertuig op de middenrijstrook.
4: Radio Bene.
5: Radio Bene topcollectie.
4: Lars de Grote.

Pando Ballet, Gold. Hopelijk wordt het vandaag een dag met een gouden randje voor Els de Schepper, want ze is jarig. Later deze maand gaat ze weer op tournee met haar nieuwe show, Bengel, met de B tussen haakjes. Morgen is er een try-out in Hoboken, maar vandaag is het dus feest. Els is vanaf nu 61 jaar jong. Happy birthday!

Tina Turner over een vluchtig, een intens, maar uiteindelijk ook bitterzoet romantisch moment in Zuid-Frankrijk. Foreign Affair. Volgende week maandag gaan we het ergens anders zoeken. Dan hoor je de 40 beste in het Spaans gezongen Evergreens. En de beste, dat zijn de exemplaren die van jou de meeste stemmen hebben gekregen. Je kan nu al stemmen voor de Radio BNE Spaanse 40. En het effect, wel, dat hoor je volgende week maandag dan. Tussen 1 en 4.

0: Peter Koelewijn, de peetvader van de Nederlandse rock and roll, als jongeman van 20 over Marijke. Want hij gebruikte de R om een beetje Amerikaans te klinken. Zo dadelijk bij Radio Bene, de peetvader van de soul. It's a
1: sunweb holiday. Skipas inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket. Medi-market. Crazy Days bij Medi-market. 1 plus 1 acties en tot 60% korting in de winkel en op onze website.
2: Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
1: Je vastrijden in een smal straatje is snel gebeurd.
3: Dag gelukkig.
1: Gelukkig zijn we voor u. Ook als de wil er is, maar de weg niet.
3: Ja, dat lukt niet.
1: Etias. Nu min 20% op de Etias autoverzekering. Aanbod geldig tot en met 17 december 2026 voor het eerste contractjaar. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche en voorwaarden van de motorrijtuigenverzekering op etias.be.
4: Wel, je hebt geen gaatjes.
5: Waar?
4: Nee, geen maar.
5: Alsof.
4: Wat blieft?
1: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
6: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg €111 kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
1: Achter jou staat Xerius. Bij Cyparis XL shop je nu jouw favorieten voor een opvallend lage prijs. Zoals Armani Cipazione 30 ml voor maar €50. Dat zijn de Prix d'ici deals. Op cyparisxl.be of bij je Cyparis XL.
7: Even met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
8: Relaxed.
7: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
9: Kop
10: of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
11: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
10: is wie er mag rijden. Yes, munt.
11: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
12: Deze week maak je enkel in België, naast de EuroMillions jackpot, kans op €1000.
13: €1000? Ja, dan heb je de chance weg.
12: Want deze week is het de week van de chansaars, waar 1000 spelers gegarandeerd €1000 winnen.
13: Chance, want het is alleen maar in België gegarandeerd.
12: Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
13: Nee, maar dan heb je echt geluk, hè.
14: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
15: klinken op het wijnfestival.
14: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
15: Oh, dan de T. En de T?
14: Besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
15: En de T.
14: Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
16: Gast, wat doet je nu? Uw zak chips gewoon laten wegvliegen.
17: Zo zei jij toch niet. Dit had ik niet van jou gedacht. Jij toch niet.
15: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.

0: and bitterness.
1: James Brown, it's a man's, man's, man's world. Maar zonder vrouwen is er niks aan. Rita de Pape vindt het doodjammer dat ze de Radio BNI Duitse 40 met Helmut Lotti van eergisteren gemist heeft. Haar vraag is, kan ik dat feestje herbeluisteren? Het antwoord is ja, maar niet eeuwig. De Duitse 40 is nog een paar dagen beschikbaar op VRT Max. Gewoon Radio BNI volgen en dan naar beneden scrollen tot je bij de recent uitgezonden programma's komt. Viel Spaß, zoals ze zeggen.

0: Dat is er ook eentje voor de Radio BNE Spaanse 40 van volgende week maandag. Als hij genoeg stemmen krijgt tenminste. Via Radio BNE op VRT Max. Over zijn papa maak ik me in elk geval geen zorgen. Dat komt wel goed. Enrique Iglesias, Bailamos. Hoe zit het ondertussen op de weg? Eens kijken. Naar Antwerpen is het 20 minuten file rijden. Op de E313 vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring richting Nederland. 10 minuten erbij tussen Sint-Anna-Linkeroever en Berchem. Op de E314 door werken bij Aarschot. 20 minuten file rijden van Leuven naar Lummen vanaf Holsbeek. En ook naar Brussel. 10 minuten vanaf Tieltwingen.
1: Radio BNE, topcollectie.
2: Radio BNE.
3: Lars de Grote.

0: De Shirelles, vier meisjes uit dezelfde school. Ze moesten nog 20 jaar worden en ze hadden al zoveel succes met dit soort liedjes in 1960. Will You Still Love Me Tomorrow?
1: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten.
2: Jij toch niet?
3: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker, met de steun van Vlaanderen. Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade?
4: Even geduld. Er zijn nog 89 wachtende voor u.
3: Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten?
5: Ja, daar gaan we niet mee wachten, hè. Spring maar binnen en dan bekijken we het samen.
3: Doen we wel. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
7: Update jezelf op het FTI-festival. Laat je kinderen hun eigen robot bouwen. De mode van morgen ontwerpen, coderen, programmeren en experimenteren. Ontdek meer dan 100 workshops en sprekers voor jong en minder jong. Expeditie Next, 24 en 25 oktober, Mechelen. Programma en tickets op ftifestival.be.
8: Ieder zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Xina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget.
9: Xina.
8: Xina, ja aan je dromen.

0: Shocking Blue, Never Marry a Railroad Man. Zijn hart zal niet bij jou liggen, maar wel bij zijn locomotief.
1: De talenknobbel.
0: Pat Boone was een van de grote namen van de muziek in de jaren 50 en de vroege jaren 60. In Amerika is hij de dag van vandaag nog altijd recordhouder. Hij stond 220 opeenvolgende weken met één of meerdere nummers per week in de hitlijsten. Met andere woorden, 4,5 jaar lang stond hij elke week met tenminste één hit in één of andere top. Pat Boone. En er is een van die nummers. Vandaag voor een keertje in het Spaans gezongen. Una.

Volgende week hoor je rond deze tijd de Radio BNE Spaanse 40. Dus ik dacht, ik zoek gewoon een Spaanse talenknobbel. Om er nu al een beetje de sfeer in te brengen. Pat Boone in 1957. Cartas de Amor en La Arena. Love Letters in the Sand. Straks nog een zeer fijne instrumentale evergreen. Blah.

0: Max.
1: Radio BNE Spaans op 40.
0: Maandagmiddag vanaf 1 uur.
2: Radio Rello.
1: Op Radio BNE.
3: Sleep Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life.
4: TJ Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. TJ Bank, dat is evident. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. Info en voorwaarden op tjbank.be.
5: Code Yellow!
6: Nu bij Internet van Telenet. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
7: Kijk hè, dat is dus niet gewoon kijken, maar kijken kijken.
6: Info op telenet.be.
7: En wel, ik ga eens gaan kijken.
8: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse Belgische kippenchipolata. Dat is 2 kilo voor de knaldiprijs van maar 9,58 euro. Aldi, altijd slim.
9: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas cadeau. Snel, je hebt nog maar 4 dagen. Join the Feel Good Club.
10: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
1: Radio BNE.
0: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Charlotte Krul. In Luik zijn 16 mensen opgepakt bij het leerlingenprotest dat er sinds vorige week aan de gang is tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Vanmorgen verzamelden honderden leerlingen bij enkele scholen in Luik en dat verliep eerst rustig tot een 200-tal gemaskerde jongeren de anderen uitdaagden. Wim Schepens staat op een plein in het centrum van de stad.
1: Er is hier op dit moment een kat-en-muisspel aan de gang tussen een 200-tal jongeren en de politie. We staan hier nu aan het plein van het operagebouw dat door de politie is afgezet. Op dat plein zien we sproeiwagens van de politie die naar we vernemen al een paar keer zijn ingezet. Er hangt hier ook een brandlucht, dus blijkbaar hebben die jongeren ook van alles in brand gestoken. Zelf hebben we ze nog niet gezien, vermoedelijk hangen ze hier nog rond. De politie bevestigt intussen wel dat er al 16 scholieren administratief zijn aangehouden.
0: Ook op andere plaatsen in Wallonië duurt het protest voort. In Hanuit, vlakbij de grens met Limburg, zijn een tiental kinderen licht gewond geraakt toen een vuurwerkpijl op hun speelplaats belandde. Een leerling is naar het ziekenhuis gebracht. In Frankrijk is een 15-jarige zijn hand kwijtgeraakt tijdens andere scholierenprotesten. De jongen zou in Lens in Noord-Frankrijk een flitsgranaat opgeraapt hebben en die ontplofte in zijn hand. De scholieren in Frankrijk protesteren al dagenlang tegen het leraren- en geldtekort in de scholen. En ook de universiteiten doen daar intussen mee. De protesten verliepen al vaak met geweld. De Amerikaan Carl Weisroth en de Duitsers Peter Hegemann en Georg Nagel hebben de Nobelprijs voor geneeskunde gewonnen. Ze hebben ontdekt hoe het komt dat sommige algen naar licht zwemmen. En dat hebben ze gebruikt om zenuwcellen ook gevoelig te maken aan licht, zodat ze met een lampje kunnen aan- en uitschakelen. Neurofysioloog Wim van Duffel legt uit waarvoor dat onderzoek gebruikt kan worden.
2: Bij mensen die blind zijn, probeert men deze techniek te gebruiken om het netvlies terug te laten werken. En om hersenwerking beter te begrijpen, dus te onderzoeken hoe dat de hersenen echt werken, welke delen van de hersenen betrokken zijn bij bepaalde functies, bij bepaalde gedragingen, bij bepaalde waarnemingen. De meeste van deze denkpistes, die is men nog aan het onderzoeken, maar men is er volle bak mee bezig om dat te kunnen vertalen naar menselijke toepassingen.
0: Het zou ons ook helpen om aandoeningen zoals dementie, depressie en verslaving beter te begrijpen. En er zijn twee bemanningsleden gestorven na een brand op een cargoschip voor de kust van Roemenië in de Zwarte Zee. Mogelijk werd het schip geraakt door een drone. De redding is nog aan de gang. De Roemeense kustwacht heeft ook al 11 andere bemanningsleden gered van op het schip. Het was onderweg met graan vanuit Oekraïne naar Italië. Het is zonnig met enkele hoge wolken en tot 22 graden. Vannacht en morgen vroeg mistig. Daarna wisselend bewolkt en tot 23 graden. Woensdag eerst opklaringen, later kans op regen. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Naar Antwerpen is het 45 minuten stapvoets aanschuiven op de E313 tussen Herentals-West en Massenhoven. Dat komt door een ongeval. De weg is daar volledig versperd. Op de Antwerpse ring richting Nederland 10 minuten erbij tussen Sint-Annalingroeven en Berchem. Op de E314 doorwerken bij Aarschot 30 minuten file rijden van Leuven naar Lummen vanaf Holsbeek. En naar Brussel 10 minuten vanaf Tiel-Twingen.
4: Radio Bene. Radio Bene, topcollectie.
5: Lars de Grote.
4: De

het einde komt het echte schandaal naar boven. Je papa is eigenlijk je papa niet. Maar heeft geen flauw idee. Heerlijk! Zwarte humor uit de Caraïbe. Sean Elliott. Shame and Scandal in

Michael Jackson, Rock With You. ¿Por qué te vas? Un canto a Galicia en Hijo de la Luna. Dat zijn de drie favorieten van Elke de Geiter. Ik zag net haar stembiljet passeren voor onze Radio BNE Spaanse 40 van volgende week maandag. Dat ziet er dus al goed uit. En jouw keuze is natuurlijk ook welkom via Radio BNE op 40 Max.

0: Michel Fugain, om het allemaal een beetje te relativeren. Ringeding, je m'en fous.
1: Nu beursacties bij Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom langs in een van onze 16 toonzalen.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
3: Laatste kans om de verjaardag van Xina te vieren. Tot 6 elektrotoestellen cadeau.
4: Xina.
3: Info in je winkel of op xina.be.
5: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
6: Voilà, onze nieuwe auto is verzekerd.
5: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
7: Oh, dat was de briefbus van onze buren. Wat nu?
6: Ja, ik bel erop de makelaar.
5: Krijg nu de eerste 2 maanden van je autoverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 1 november voor elke nieuwe verzekering Comfort Auto van AXA Belgium of vervanging van voertuig in een bestaande verzekering. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, de beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
8: Proximus presenteert.
9: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
10: Ja.
9: De zaal van de juwelen, hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
10: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
9: Nee, dat is loesje.
8: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
11: Medi-market. Bij Medi-market is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
12: Het zijn nu de crazy days bij Medi-market. Profiteer van 1+1 acties en tot 60% korting in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
11: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
13: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
14: klinken op het wijnfestival.
13: Tot en met 21 oktober score je je favoriete wijnen aan 2+1 gratis.
14: Oh, dan de thee. En de thee?
13: Besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
14: En de thee?
13: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid.

Aan complimentjes geen gebrek de afgelopen 3 minuten, dankzij Lou Rawls en Diane Reeves' Fine Brown Frame.

0: dat is niet meer goed gekomen. The Everly Brothers en Cathy's Clown. Naar Antwerpen is het 14 minuten file rijden op de E313 tussen Herentals-West en Massenhoven door een ongeval. De weg is daar grotendeels versperd. Hou rekening met ongeveer 10 minuten kijkfile. Het gaat nog traag naar Antwerpen op de E19 in de Kraaibeekstunnel door een defect voertuig op de rechte rijstrook. Op de Antwerpse ring richting Nederland 10 minuten erbij tussen Sint-Anna-Linkeroever en Berchem. Op de E314 doorwerken bij Aarschot 35 minuten file rijden van Leuven naar Lummen vanaf Holsbeek. En naar Brussel 10 minuten vanaf Tiel-Twingen.
1: Radio Bene, topcollectie.
2: Radio Bene,
3: Lars de Grote.
4: Well, this car is automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why, it's a greased lightning.

0: Iedereen had plezier, iedereen had een lief, maar zij niet. Ze heeft er wel een evergreen aan overgehouden. Françoise Hardy, Tous les garçons et les filles. Dit is een meisje van bij ons, met een Franse hit, maar wel in een Vlaams jasje.
1: Het begon

0: Wij zijn tevreden over uw werk.
1: Maar?
0: Nee, geen maar.
1: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen? Bij CPXL shop je nu jouw favorieten voor een opvallend lage prijs. Zoals Zadig en Voltaire This Is Her 30 ml voor maar €35. Dat zijn de Prix du C-deals op ICPXL.be of bij je ICPXL.
2: Oh, zalig, hè?
3: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
2: Oh,
3: oei.
2: Mijn enkel.
3: Schat, ça va?
2: Nee.
3: Wat kunt er nog op staan?
2: Zo'n beetje.
3: Oh, schattig, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
2: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
3: Ah, dat is in orde dan.
4: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate, KBC beweegt met je mee.

Er was beeld, maar geen klank. Cliff Richard, we don't talk anymore. Harold Faltermeyer ga je de komende minuten ook niet horen, of toch zeker zijn stem niet, maar is wel de componist van dat heerlijke muziekje uit de film Beverly Hills Cop. Dat en nog zoveel meer. Harold is jarig vandaag. Hij werd in München geboren. Hij is er nu 74. En dat gaan we natuurlijk vieren met de instrumentale evergreen van deze 5e oktober. Axel F.

Fats Domino. There goes my heart again. There goes my heart again. En kijk, daar heb je Bart Herman ook weer. Je hoort hem straks nog één keer tussen 4 en 6 als gastheer van Radio Bene Goedgezind. Morgen is Vanessa terug. Dat betekent dus ook weer Herbert in de vroege ochtend. Vanaf 6 uur is onze vriend weer klaar wakker. Hier op Radio Bene.

Zo heb ik destijds Crowded House leren kennen, net 40 jaar geleden. Don't dream it's over. Wat deze Radio BNI topcollectie betreft, it's over. Maar ik laat je met veel plezier in de handen van Bart Herman, meteen na 4 uur. Veel plezier, tot morgen.

0: MediMarket. Crazy Days bij MediMarket. 1 plus 1 acties en tot 60% korting in de winkel en op onze website.
1: MediMarket. Alles begint met jouw gezondheid.
0: Boek Egypte nu tot €300 korting per persoon.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
3: klinken op het wijnfestival.
2: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
3: Oh, dan de die. En de die?
2: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: En de deze.
2: Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
4: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
5: Hoe mag die steek gebakken zijn?
6: Gebak, bleu. Dat is hetzelfde als signaal toch, hè? Rosé, zoals ze zeggen.
5: Steekstress? Dat is niet nodig. Geniet van ons beste vlees ooit tijdens de week van de stekfriet. Thuis of op restaurant?
6: Bleu.
7: Oktober is de maand van de bedrijfsvoertuigen bij Renault. Ontdek onze modellen, speciaal uitgerust om je dagelijkse werk te vergemakkelijken. Kangoo Van met zijn unieke modulariteit. Traffic Van met zijn mobiele kantoor. En Master met zijn 40 ombouwmogelijkheden. Geniet van een uitzonderlijke korting op het full onderhoudscontract, inclusief bijstand en garantieverlenging. Profiteer bovendien van speciale condities ook op alle stokvoertuigen. Aanbod voor professionals. Voorwaarden op Renault.be.
8: Renault. Deze week maak je enkel in België, naast de EuroMillions jackpot, kans op €1000.
9: €1000? Ja, dan heb je de chance weg.
8: Want deze week is het de week van de chansaars, waar 1000 spelers gegarandeerd €1000 winnen.
9: Aha, chance, want het is alleen maar in België gegarandeerd.
8: Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
9: Nee, maar dan heb je echt geluk, hè.
8: Nog tot 15 oktober zijn het voordeelweken bij La Perre, met kortingen tot wel €750 op hoortoestellen. La Perre, wij maken alle oren blij.
10: Radio Bene.
11: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: Het is 4 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Charlotte Krul. In Luik heeft de politie vandaag 16 mensen opgepakt tijdens scholierenprotesten. De leerlingen protesteren tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs en ze doen dat al enkele dagen. Het verliep eerst vrij rustig, maar deze namiddag verspreidde een groep jongeren zich over de hele stad. En de brandweer en politie moesten op verschillende plaatsen tussenkomen. In het centrum van Luik is de situatie geëscaleerd. Dat zag Wim Schepens.
1: Een half uur geleden is de politie aan het operagebouw in actie gekomen. Tot dan toe had ze de scholieren op het plein hun gang laten gaan. Een tachtigtal, schat ik, liep daar luidruchtig rond met pancartes, maar elders op het plein gebeurden ondertussen minder fraaie dingen. Ik hoorde bommetjes ontploffen, zag vuilnisbakken in brand vliegen. Politiespotters hadden een aantal van de relschoppers daar blijkbaar kunnen identificeren, want een half uur geleden dus zagen hoe mensen plots van het plein werden geplukt en in politiebusjes werden geduwd. De politie lijkt de situatie intussen ook onder controle te hebben, al blijft de situatie gespannen.
0: Het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen wil digitaal seksueel geweld beter bespreekbaar maken. Met de slogan: grappig tot jij zelf in je blootje staat. Uit onderzoek blijkt dat nauwelijks 3% van de slachtoffers van online seksueel geweld hulp zoekt. Het gaat dan bijvoorbeeld over seksueel getinte beelden die verspreid worden zonder toestemming. Het Instituut voor de Gelijkheid van Mannen en Vrouwen kan slachtoffers helpen om die beelden te verwijderen, zegt Sofie Roeland.
2: Zij kunnen bij ons een melding doen. Wij zijn daarvoor bevoegd. Wij kunnen hen ondersteunen, welke acties ze kunnen ondernemen en zeker ook met beelden offline te halen, omdat wij een zogenaamde trusted flagger zijn. Dus wij hebben eigenlijk bij een aantal grote sociale media platformen een beetje een directe lijn waarmee we gewoon sneller kunnen reageren om bepaalde beelden van het net te halen.
0: En de havens in Vlaanderen, Nederland en Noord-Rijn-Westfalen in Duitsland gaan nog meer samenwerken. De bevoegde ministers en havenbazen hebben daar een verklaring over ondertekend. De drie regio's vormen samen één belangrijke haven- en industriezone, maar er is steeds meer concurrentie van buiten Europa. En een betere samenwerking moet de economie sterk houden, zegt minister-president Matthias Diependalen.
3: Ja, inderdaad, we mogen dat niet uit het oog verliezen. Als je Noord-Rijn-Westfalen, Nederland en Vlaanderen samen, dan zouden wij tot de 7 grootste economieën ter wereld behoven. Dus tot de G7 eigenlijk. Maar dan is het natuurlijk belangrijk dat we daar gaan zoeken hoe we dat nog beter kunnen gebruiken om voor nog meer welvaart te zorgen voor onze samenleving.
0: Zonnig met enkele hoge wolken en tot 22 graden. Vannacht en morgen vroeg mistig. Daarna wisselend bewolkt en tot 23 graden. Woensdag start met opklaringen, later kans op regen. Meer op vrtnieuws.be.
4: Radio BNE.
5: Een fijne maandagmiddag. Dit is de laatste keer dat ik Vanessa mag vervangen. Maar ik doe dat met heel veel plezier natuurlijk. Welkom.
6: Radio BNE, goed gezind.
4: Bart Hermans.

Hello Goodbye van The Beatles. 4 over 4, dat zijn de Fab Four weer trouw op de afspraak bij Radio BNE. En het kon niet toepasselijker, want ik zeg nu wel hallo, maar straks goodbye. Want mijn 6 dagen presenteren bij Radio BNE zitten er bijna op. En die zijn voorbij gevlogen. We maken het weer gezellig vandaag, met Clouseau op de fiets.

Dit was Chic. En nu een song die we allemaal kennen van The Byrds. Maar eigenlijk werd het 3 jaar eerder al in 1963 uitgebracht door Pete Seeger. Maar toen werd het geen hit. Maar hier zijn ze, The Byrds.

heb geleerd dat liefde tijd vraagt. Dat stilte soms meer zeggen dan geluid. Dat alles breekt wat veel te snel gaat.

0: dat was nog eens Udo. Straks nog een eregalerij hit, maar eerst Donna Hightower.
1: Gast, wat doet jij nu? Uw zak chips gewoon laten wegvliegen.
2: Jij toch niet?
3: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
4: Even bollen met Select.
5: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
1: Relaxed.
5: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
6: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met 50% korting op Belgische conference peren en Jonagold appelen, win je thuis.
7: Peren.
6: En met het geld dat je uitspaart, kun je een weekendje weg.
7: Kom, we peren hem.
6: Winnaarswinkelen bij Lidl, dat kan tellen.
8: Medi-market.
9: Bij Medi-market is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
10: Het zijn nu de crazy days bij Medi-market. Profiteer van 1+1 acties en tot 60% korting in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
9: Lagere prijzen, keuze, advies, Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.
11: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans, alleen deze week bij Mediamarkt.
12: Een Mercedes... Dat voelt als thuiskomen.
13: Ervaar het zelf tijdens de Star Days en ontdek onze exclusieve voordelen op mercedesbenz.be.
14: De tijd voor je leven.
15: Radio BNE.
16: Goed gezind.
17: Radio BNE.
18: Bart Herman.

Donna Hightower. This world today is a mess. Ze heeft gelijk. Dat was dus in 1972 ook al zo. We nemen je mee naar de eregalerij van 2021. 5 jaar geleden werd de song Oh La La La van Tissie Matic in het Casino van Oostende geëerd. Arno bracht het iconische nummer toen een extra keer live tijdens de uitzending. Hier is die geniale song nog eens.

Mooie vrouwen lopen nooit in de schaduw, zegt Willy Sommers. En hij heeft gelijk, want Willy loopt ook nooit in de schaduw. Zelf staat hij ondertussen al zo'n 55 jaar op de planken. 5 jaar langer dan ik, als ik het zo bekijk. Ik zelf zit er al 50 jaar in. En dat gaan we vieren. We gaan dat vieren in de Koningin Elisabethzaal op 17 oktober. Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Iedereen uiteraard welkom. Ik probeer zoveel mogelijk mijn hits te zingen, maar ook heel veel verhalen te vertellen. Het wordt een gezellige avond. En als jullie info daarover willen, ga naar barthermann.nl.

zit op loes te blijven hopen of lig ik me neer als misantroop. Was het niet voor de liefde van mijn minksen, dan gaf ik het al lang op. Heb vertrouwen in de mensheid, een optimist zegt, ga beter als ooit. Historicus pleit, we hebben het eriger gehad. De grote hoop, hebben we niks gezien, niks gehoord.

Doris Lamsey featuring Spiritually Wally. En deze dame, die al meedraait van in de jaren 60, staat nog steeds op de planken. Deze zomer was deze wereldster nog in Lokeren. Ze is ondertussen 82, Diana Ross.

0: Diana Ross. Straks bij Radio Bene, George Michael en Bill Withers.
1: Sleep Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life.
2: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekjes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekjes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip. Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
3: Van plastic, metaal of drankkarton?
2: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
4: Kop
5: of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
6: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
5: is wie er mag rijden. Yes, munt.
6: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
7: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
8: Ook in mij?
7: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
9: Achter jou staat Xerius.
10: Het is sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Malaga of Faro vanaf 48 euro, Porto vanaf 53 euro of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
11: Minder en meer. Bij KeyTrade Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. KeyTrade Bank, dat is evident. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
12: Ramen, deuren, veranda's.
13: Reinhards Aluminium.
14: Ontdek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op reinhards.be.
15: Radio Bene, goed gezind.
16: Bart Herman.

Hey Bill Withers. Het is weer tijd bij Radio BNE voor een dagelijkse dosis Frans chanson. Vandaag gaan we terug naar de 50's met Edith Piaf. Milleur werd veel vertaald en gecoverd door onder meer Lisbeth List en Dalida. Hier gaan we nog eens naar luisteren. Milleur van Edith Piaf.

Vlinders van Lars Verstraeten. Lars is een jonge singer-songwriter uit Sint-Niklaas. Hij werkt als zang- en pianocoach en als sportcoach. En Vlinders gaat over de moed om in een relatie te blijven vechten voor iets wat niet altijd makkelijk is, maar wel de moeite waard is. Hier is Dancing in the City, Marshall Hayne. En met Kit Hayne heb ik zelfs nog liedjes mogen schrijven, zoveel jaar geleden.

0: stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
1: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Star Days voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
2: Update jezelf op het FTI-festival. Staan we morgen minder in de file? Reizen we naar Mars? Nemen robots ons huishouden straks over? Ontdek 6000 vierkante meter innovaties voor tech-lovers en tech-leken. Flanders Next, de FTI-expo. 20 oktober tot 7 november. Mechelen. Programma en tickets op ftifestival.be.
3: Radio Bene.
4: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: 5 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Charlotte Krul. Het blijft onrustig in Luik na het studentenprotest. De politie moet ingrijpen. En beelden van slachtoffers van online seksueel geweld kunnen sneller offline gehaald worden. In Luik zijn 16 mensen opgepakt vandaag bij het leerlingenprotest dat sinds vorige week al aan de gang is. Ze protesteerden tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Wim Schepens volgde het protest vandaag.
1: Heel de dag door zijn scholieren in groepjes door het centrum getrokken. Lange tijd verliep dat relatief rustig, maar de afgelopen uren is het hier aan het Operaplein ontspoord. De scholieren die met pancartes door de straten liepen, zijn hier ook niet meer te bespeuren. Wat we nu zien zijn vooral wat oude jongeren, echte casseurs die bushokjes slopen en steps en deelfietsen in brand steken. De politie heeft zich lange tijd strategisch op een afstand gehouden. Af en toe zagen we wel hoe iemand uit de meute werd gehaald, allicht door agenten in burger. Maar zo net is hier ook een sproeiwagen verschenen die de meute heeft weggejaagd. Ondertussen worden de brandjes hier geblust en is het wachten tot de rust weerkeert.
0: Het scholierenprotest heeft zich intussen ook uitgebreid naar Brussel. In Elsene hebben leerlingen de toegang tot een school geblokkeerd. Ze willen dat de hele week volhouden. En nog bij scholierenprotest in Wallonië zijn Hanuit vlakbij de grens met Limburg 15 kinderen licht gewond geraakt toen vuurwerk terecht kwam op hun speelplaats van een lagere school. En ook in Frankrijk is het leerlingen- en studentenprotest nog niet afgelopen. Morgen is daar een grote actiedag aangekondigd tegen het lerarentekort en de verouderde schoolgebouwen. Een man van 21 uit Brugge moet zich onder andere chemisch laten castreren nadat hij een meisje van 16 had verkracht en naaktbeelden van haar had verspreid. De man zocht regelmatig contact met minderjarige meisjes via sociale media. Volgens de gerechtspsychiater is de man zwak begaafd en is de kans groot dat hij nieuwe feiten zal plegen. Daarom heeft de rechtbank hem veroordeeld tot 5 jaar gevangenis met voorwaarden. Zo moet hij zich dus chemisch laten castreren. Dat betekent dat hij pillen moet nemen om zijn seksdrang weg te nemen. Hij mag ook geen contact meer zoeken met zijn slachtoffer. Het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen wil intussen digitaal seksueel geweld beter bespreekbaar maken. Met de slogan grappig tot jij zelf in je blootje staat. Uit onderzoek blijkt dat nauwelijks 3% van de slachtoffers van online seksueel geweld hulp zoekt. Het gaat dan bijvoorbeeld over seksueel getinte beelden die verspreid worden zonder toestemming van wie afgebeeld is. Het Instituut voor de Gelijkheid van Mannen en Vrouwen kan slachtoffers helpen om die beelden te verwijderen, zegt Sophie Roeland.
2: Zij kunnen bij ons een melding doen, wij zijn daarvoor bevoegd. Wij kunnen hen ondersteunen, welke acties ze kunnen ondernemen en zeker ook met beelden offline te halen, omdat wij een zogenaamde trusted flagger zijn. Dus wij hebben eigenlijk bij een aantal grote sociale media platformen een beetje een directe lijn waarmee we gewoon sneller kunnen reageren om bepaalde beelden van het net te halen.
0: En de havens in Vlaanderen, Nederland en Noord-Rijn-Westfalen in Duitsland gaan nog meer samenwerken. De bevoegde ministers en havenbazen hebben daar een verklaring over ondertekend. De drie regio's vormen samen een belangrijke haven- en industriezone, maar er is steeds meer concurrentie van buiten Europa. En door oorlogen is de energiebevoorrading onzeker. En dat concreet wordt nu aangepakt, zegt Nederlands minister-president Rob Jetten.
3: We willen ervoor zorgen dat we een gevarieerd aanbod hebben van landen waaruit we energie importeren, maar er ook voor zorgen dat we in onze eigen havengebieden goede duurzame energie kunnen opwekken, groene waterstof kunnen maken en met gezamenlijke infrastructuur dat ook dan kunnen transporteren naar al die industriële gebieden in Nederland, België en Duitsland.
0: Vanavond nog licht bewolkt, daarna opnieuw mistig, vooral in het westen van het land. Morgenochtend blijft het lang mistig, na de middag wisselend bewolkt en tot 23 graden. Woensdag start zonnig, later een beetje regen. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Radio BNE.
5: Radio BNE, goed gezind.
4: Bart Herman.
6: De tijd van je leven. Na, na, na, na.
7: Nog 1 uurtje samen.

Zeil je voor het eerst van Bart Kael. Ik herinner mij nog goed toen hij het voor de eerste keer zong op 10 om te zien in Blankenbergen. Dat het op dat moment begon te waaien en te regenen. Och arme Bart Kael. Van het zeilbootje gaan we naar een uit de kluiten gewassen truck in Amerika. Met King of the Road, Roger Miller. Trailer.

the road. King of the Road, Roger Miller. Elke weekdag iets over vijf hoor je hier een stukje filmmuziek dat iedereen kan meefluiten. Of kwelen in dit geval. Vandaag Bryan Adams uit de film Robin Hood, Prince of Thieves. Begin maar al te slowen.

0: You know it's true. Brian Adams. De makers van Robin Hood, Prince of Thieves, die hadden eigenlijk eerst Kate Bush en Annie Lennox gevraagd om de themasong te zingen. Maar die bedankte. En Brian Adams kreeg er geen spijt van, want bij ons stond hij er maar liefst 11 weken mee op nummer 1. En nu de zomersingle van Amber Verleijen en Dylan van Olmen. Oeh, schatje.
1: Radio BNE, goed gezind.

0: Amber en Dylan. Straks op Radio Bene nog Rob de Nijs en Soul Sister.
1: Laatste kans om de verjaardag van Xina te vieren. Tot 6 elektrotoestellen cadeau.
2: Xina.
1: Info in je winkel of op xina.be.
3: Nu beursacties bij Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom langs in een van onze 16 toonzalen.
4: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
5: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade? Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten? Doen we wel. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
7: Radio Bene.
8: Radio Bene, goedgezind.

Elke middag tussen 12 en 1 kan je hier bij Radio Bene met jouw vereniging een uur lang de muziek kiezen. In Radio Bene, u vraagt, wij draaien. Deze middag waren dat de acteurs van het Boezings Amateur Theater. Schrijf jouw vereniging ook maar in. Ga naar Radio Bene op 14 Max en klik op U vraagt, wij draaien. Allee, partytime nu met In the Navy.

0: de onevenaarbare Gypsy Kings. En ken je deze nog? De debuutsingle van DJ-duo Kobe Ilsen en Victor Verhulst. Mooi zo heet hij. Het staat wel op hun naam, maar ze zingen zelf amper. Dat doen Jan Smit, James Cook en Gert Verhulst.
1: Halle

0: Breakfast in America met Supertramp. Straks op Radio Bene nog Elvis Presley en onze eigen King Wiltura.
1: Boek de Canarische eilanden nu tot €300 korting per persoon. Crazy Days bij Medimarket. 1 plus 1 acties en tot 60% korting in de winkel en op onze website.
2: Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.
3: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas cadeau. Snel, je hebt nog maar 4 dagen. Join the Feel Good Club.
4: TJ Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. TJ Bank, dat is evident. Open een rekening, stort €50 en krijg €100. Info en voorwaarden op kitwaybank.be.
5: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van €100 en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans, alleen deze week bij Mediamarkt.
6: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
7: Het zijn Pro Days van Peugeot. Met topaanbiedingen op bedrijfsvoertuigen. Zoals voor de wagens op voorraad een automatische versnelling voor de prijs van de manuele. En 8 jaar speciale Peugeot Care garantie op alle modellen. Enkel voor professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
8: In het leven is het altijd een deadlines halen, een kids ophalen en zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd een supersnel laden en nu hier en straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
9: Radio BNE, goed gezind.
10: Radio BNE.
11: Bart Herman.

Wiltura met rock'n'roll in mijn hart. Ook weer zo iemand, zo'n held, waar ik zo trots op ben dat ik er ooit eens één tekst heb mogen voorschrijven. In de schaduw van de maan. Nog altijd heel blij mee. Heb jij 14 Max al op je smartphone staan? Stel het dan niet uit. Doe het nu. Het is gratis en je kan aan alle radio- en tv-zenders van VRT. Volg daar Radio Bene. Dan kan je ons overal beluisteren en via de chat kan je zelfs berichtjes sturen. Zeker.

Mijn 6 dagen Radio Bene zitten erop. Ik heb me geamuseerd. Tot de volgende keer, of tot zaterdag in Hergestad. Of op 17 oktober, Koningin Elisabethzaal. Iedereen natuurlijk welkom. We sluiten vandaag graag weer af met een song die perfect zou passen in Radio Bene, The Red Pack. De Kroenerclub hier elke zondagavond van 6 tot 8. Hier zijn de Popini Sisters met Mr. Sandman. Geniet ervan.

0: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten.
1: Jij toch niet?
2: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
3: Proximus presenteert.
4: Zeg, Arthur, kom eens. Hm? Camera 4.
5: Ja.
4: De zaal van de juwelen, hè? Mm-hmm. Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
5: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
4: Nee, dat is louche.
3: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
0: Huh? Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten.
1: Zo zei jij toch niet, dit had ik niet van jou gedacht. Jij toch niet.
2: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
6: Het is uw linkeroor, Irene.
7: En uw rechteroor.
6: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent eigenlijk.
7: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
6: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
7: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
6: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
7: En als je nu 2 hoortoestellen koopt, krijg jij 2 zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
6: Ja, ja. Het kan anders.
3: Een verstopping in het toilet is snel gebeurd.
8: Oh, was dat?
3: Gelukkig zijn we voor u. Ook als uw toilet verandert in een turbojet.
8: Ik was nog niet klaar!
3: Etias. Nu -20% op de Etias woningverzekering. Aanbod geldig tot en met 17 december 2026 voor het eerste contractjaar. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche en voorwaarden van de brandverzekering op etias.be.
9: Kop
10: of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
11: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
10: is wie er mag rijden. Yes, munt.
11: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
12: Radio BNE.
13: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en

0: 6 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Charlotte Krul. Het blijft onrustig in Luik na studentenprotesten. En Vlaamse, Nederlandse en Duitse havens zullen nauwer samenwerken om de concurrentie van buiten Europa beter aan te kunnen. In Luik zijn 16 mensen opgepakt bij het leerlingenprotest dat sinds vorige week aan de gang is. Ze protesteerden tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. En Wim Schepens volgde het protest vandaag.
1: Heel de dag door zijn scholieren in groepjes door het centrum getrokken. Lange tijd verliep dat relatief rustig, maar de afgelopen uren is het hier aan het Operaplein ontspoord. De scholieren die met pancartes door de straten liepen, zijn hier ook niet meer te bespeuren. Wat we nu zien zijn vooral wat oudere jongeren, echte kasseurs die bushokjes slopen en steps en deelfietsen in brand steken. De politie heeft zich lange tijd strategisch op een afstand gehouden. Af en toe zagen we wel hoe iemand uit de meute werd gehaald, allicht door agenten in burger. Maar zo net is hier ook een sproeiwagen verschenen die de meute heeft weggejaagd. Ondertussen worden de brandjes hier geblust en is het wachten tot de rust weerkeert.
0: Het scholierenprotest heeft zich intussen ook uitgebreid naar Brussel. In Elsene hebben leerlingen de toegang tot een school geblokkeerd en ze willen dat de hele week volhouden. Nog bij een scholierenprotest in Wallonië zijn in Hanuit, vlak bij de grens met Limburg, 15 kinderen licht gewond geraakt toen vuurwerk op de speelplaats van een lagere school terechtkwam. Ook in Frankrijk is het leerlingen- en studentenprotest nog niet voorbij. Morgen is daar een grote actiedag aangekondigd tegen het lerarentekort en de verouderde schoolgebouwen. Een man van 21 uit Brugge moet zich onder andere chemisch laten castreren nadat hij een meisje van 16 had verkracht, naaktbeelden van haar had verspreid. De man zocht regelmatig contact met minderjarige meisjes via sociale media. Volgens de gerechtspsychiater is de man zwak begaafd en is de kans groot dat hij nieuwe feiten zal plegen. Daarom heeft de rechtbank hem veroordeeld tot 5 jaar gevangenis met voorwaarden. Zo moet hij zich dus chemisch laten castreren, wat betekent dat hij medicatie moet nemen om zijn seksdrang weg te nemen. Hij mag ook geen contact meer zoeken met zijn slachtoffer. Gelijke kansen, welzijn en grensoverschrijdend gedrag en veiligheid zijn de grote thema's van de nieuwe Vlaamse Jeugdraad voor de volgende 3 jaar. Dat is vandaag in een scholierenparlement beslist. De Jeugdraad geeft advies aan gemeenten en aan de regering over alles wat kinderen en jongeren aangaat. De huidige voorzitter Hanna Roos is blij met de thema's.
2: Het was een heel inspirerende dag, want er waren 250 jongeren die allemaal heel uiteenlopende meningen hadden. Maar ik moet zeggen, we zijn eigenlijk gemakkelijk tot een compromis gekomen. En dat zonder dat er iemand onwel werd en zonder dat er nachtjes doorgedaan moesten worden. Dus ik ben eigenlijk wel heel trots. Ik denk dat elke jongere hier zich wel in kan vinden. Dit is de eerste keer dat we zo'n evenement gedaan hebben. Dat we eigenlijk jongeren echt actief ondervraagd hebben. Dat ze de tijd kregen om hun mening te uiten. En ik denk dat het wel geloond heeft.
0: En de havens in Vlaanderen, Nederland en Noord-Rijn-Westfalen in Duitsland gaan nog meer samenwerken. De bevoegde ministers en havenbazen hebben daar een verklaring over ondertekend. De 3 regio's vormen samen een belangrijke haven- en industriezone, maar er is steeds meer concurrentie van buiten Europa. En een betere samenwerking moet de economie sterk houden, zegt minister-president Matthias Diependalen.
3: Ja, inderdaad, we mogen dat niet uit het oog verliezen. Als je Noord-Rijn-Westfalen, Nederland en Vlaanderen samen, dan zouden wij tot de 7 grootste economieën ter wereld behoven, dus tot de G7 eigenlijk. Maar dan is het natuurlijk belangrijk dat we daar gaan zoeken hoe we dat nog beter kunnen gebruiken om voor nog meer welvaart te zorgen voor onze samenleving.
0: Vanavond nog licht bewolkt, daarna wordt het vannacht opnieuw mistig, vooral in het westen en noordwesten. Morgenochtend lang grijs, na de middag wel wisselend bewolkt en tot 23 graden. Woensdag start zonnig, maar later meer wolken en regen. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Sleep Life.
1: Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life.
2: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
3: Net zoals de nieuwe elektrische C-klasse. Kom langs of boek een testrit op mercedesbenz.be.
4: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit...
5: Voilà, ze. Ons huis is verzekerd.
4: ...kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
6: Zeg, schat.
5: Ja?
6: Die badkamer, daar is een lek geweest.
5: Oei.
6: Dat is een zwembad. Wat nu?
5: Oh, ik bel direct de makelaar.
4: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
7: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met 50% korting op Belgische conference peren en jonagoldappelen, win je thuis.
8: Peren!
7: En met het geld dat je uitspaart, kun je een weekendje weg.
8: Kom, we peren hem!
7: Winnaarswinkelen bij Lidl, dat kan tellen.
9: De ramen, deuren en veranda's van Reinaars Aluminium bieden levenslang woonplezier.
10: En tijdens onze actiedagen geniet je van extra voordelen op maat.
9: Ga voor 31 oktober langs bij je vakman.
10: Want hij staat voor je klaar met persoonlijk advies en Belgisch vakmanschap.
9: Ramen, deuren, verandas?
11: Reinaars Aluminium.
10: Vind je vakman op reinaars.be.
12: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.

0: Minder en meer. Bij Keytrade Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort €50 en krijg €100. Keytrade Bank, dat is evident. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
1: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
0: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
2: Nu bij Aldi, 5 kilo frietaardappelen kopen, 5 kilo gratis. Dat zijn veel frietjes voor bij de stek aan de knaldiprijs van maar €7,99. Aldi, altijd slim.
3: Peugeot.
2: Het zijn Pro Days van Peugeot. Met topaanbiedingen op bedrijfsvoertuigen. Onder andere voor de wagens op voorraad, een automatische versnellingsbak voor de prijs van een manuele. In vishandeltermen is dat een oester voor de prijs van een mossel. En in tuinbouwtermen een orchidee voor de prijs van een geranium. Haast u dus naar de dichtstbijzijnde Peugeot-dealer. Want je krijgt ook de speciale Peugeot Care-garantie van 8 jaar op alle modellen. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
3: Peugeot.
4: Code Yellow!
5: Nu bij Internet van Telenet. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
6: Kijk hè, dat is dus niet gewoon kijken, maar kijken.
5: Info op telenet.be.
6: En wel, ik ga eens gaan kijken.

0: Mediamarkt. Crazy Days bij Mediamarkt. 1 plus 1 acties en tot 60% korting in de winkel en op onze website.
1: Mediamarkt. Alles begint met jouw gezondheid.
2: Boek Gran Canaria. Nu tot €300 korting per persoon.
3: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
4: klinken op het wijnfestival.
3: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
4: Oh, dan de thee. En de thee?
3: Besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
4: En de thee?
3: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid.
5: Schat, ik zie je graag.
6: Ja, maar...
5: Maar nee, geen maar.
6: Oh.
7: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
8: Renault. Oktober is de maand van de bedrijfsvoertuigen bij Renault. Ontdek onze modellen, speciaal uitgerust om je dagelijkse werk te vergemakkelijken. Kangoo Van met zijn unieke modulariteit. Traffic Van met zijn mobiele kantoor. En Master met zijn 40 ombouwmogelijkheden. Geniet van een uitzonderlijke korting op het full onderhoudscontract, inclusief bijstand en garantieverlenging. Profiteer bovendien van speciale condities ook op alle stokvoertuigen. Aanbod voor professionals. Voorwaarden op Renault.be. Renault.
9: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van €100 en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans, alleen deze week bij Mediamarkt.
10: Radio BNE.
11: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: Het is 7 uur, een heel goede avond, VRT Nieuws met Alain Korte. In Frankrijk is voor morgen een grote actiedag aangekondigd door scholieren en studenten. Die protesteren al dagenlang tegen onder meer het lerarentekort en de verouderde infrastructuur in het onderwijs. De protesten gaan vaak gepaard met veel geweld en dat is ook vandaag niet anders, zegt Steven de Kranen vanuit Frankrijk.
1: 413 middelbare scholen zijn dicht van in totaal 3700 in Frankrijk. Blokkades opgeworpen door scholieren en hier en daar opnieuw toch wel weer rellen en ongeregeldheden met vooral dan extreem linkse activisten die zich mengen tussen die scholieren. Dus het geweld blijft. Bijvoorbeeld in Lens heeft er een 15-jarige scholier zijn hand kwijtgespeeld toen hij een flitsgranaat van de politie opraapte of tegen hem kreeg. Dat is nog niet duidelijk. Laat ons zeggen, dus opnieuw heel veel protest en op sommige plaatsen opnieuw gewelddadig.
0: En in ons land, in Luik, zijn vandaag 30 mensen opgepakt bij het leerlingenprotest tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Ze voeren al sinds vorige week actie. Het protest verliep er vandaag eerst rustig, maar daarna kwamen er ook andere jongeren op het protest af die bushokjes vernielden en deelsteps in brand staken. De politie heeft uiteindelijk het waterkanon ingezet. De burgemeester van Luik zou vanavond beslissen of de scholen morgen gesloten blijven. Op een assiseproces in Nijvel in Waals-Brabant vraagt de aanklager om Nicolas Ullens schuldig te bevinden aan de moord op zijn stiefmoeder. Ullens is een vroegere agent van de staatsveiligheid en de zoon van baron Ullens de Schoten, de vroegere eigenaar van de Tienste suikerfabriek en Weight Watchers. 3,5 jaar geleden schoot hij zijn stiefmoeder dood. Hij zelf zegt dat het gebeurde in een moment van waanzin na jarenlange frustraties. Maar volgens de aanklager was het een bewuste keuze en dus moord. De jury doet wellicht morgen een uitspraak. En gelijke kansen, welzijn en grensoverschrijdend gedrag en veiligheid zijn de grote thema's van de nieuwe Vlaamse Jeugdraad voor de volgende 3 jaar. Dat is vandaag in een scholierenparlement in Gent beslist. De Jeugdraad geeft advies aan gemeenten en aan de regering over alles wat met kinderen en jongeren te maken heeft. De huidige voorzitter, Hanna Roos, is blij met die thema's.
2: Het was een heel inspirerende dag, want er waren 250 jongeren die allemaal heel uiteenlopende meningen hadden. Maar ik moet zeggen, we zijn eigenlijk gemakkelijk tot een compromis gekomen. En dat zonder dat er iemand onwel werd en zonder dat er nachtjes doorgedaan moesten worden. Dus ik ben eigenlijk wel heel trots. Ik denk dat elke jongere hier zich wel in kan vinden. Dit is de eerste keer dat we zo'n evenement gedaan hebben. Dat we eigenlijk jongeren echt actief ondervraagd hebben. Dat ze de tijd kregen om hun mening te uiten. En ik denk dat het wel geloond heeft.
0: Vanavond nog licht bewolkt, daarna wordt het vannacht opnieuw mistig. Vooral in het westen en het noordwesten van het land. Morgenochtend blijft het lang grijs. Maar na de middag wisselen bewolkt en dan tot 23 graden in de Kempen. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Gast, wat doet je nu? Je zak chips gewoon laten wegvliegen.
1: Jij toch niet?
2: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
3: Even bollen met Select.
4: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
0: Relaxed.
4: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
5: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse Belgische kippenchipolata. Dat is 2 kilo voor de knaldiprijs van maar €9,58. Aldi, altijd slim.
6: Bij Super XL shop je nu jouw favorieten voor een opvallend lage prijs. Zoals Armani Si Passione 30 ml voor maar €50. Dat zijn de Prix d'ici deals. Op icparixl.be of bij je Super XL.
7: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
8: Ervaar het zelf tijdens de Star Days en ontdek onze exclusieve voordelen op mercedes-benz.be.

0: Sleep Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life.
1: Een actieve onweerszone over het land met...
2: Oh, schat, kijk, het is nog de lucht. Amai, jong, dat is volledig grijs.
3: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
2: Ja.
3: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
2: Shh. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier, een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
3: Oef, dat is een pak van mijn hart.
2: Ja, ja, oh. Ja, schat.
4: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kated. KBC beweegt met je mee.
5: Go Yellow!
6: Nu bij Telenet Internet voor je zaak. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
7: Mm, dat is goeie business. En pleasure.
6: Info op telenet.be.
7: Ja, dat wordt weer overwerken.

0: God, I'm a country boy. Yes!
1: Oktober is de maand van de bedrijfsvoertuigen bij Renault. Ontdek onze modellen, speciaal uitgerust om je dagelijkse werk te vergemakkelijken. Kangoo Van met zijn unieke modulariteit. Traffic Van met zijn mobiele kantoor. En Master met zijn 40 ombouwmogelijkheden. Geniet van een uitzonderlijke korting op het full onderhoudscontract, inclusief bijstand en garantieverlenging. Profiteer bovendien van speciale condities ook op alle stokvoertuigen. Aanbod voor professionals. Voorwaarden op Renault.be. Renault.
2: Radio BNE.
3: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: Goedenavond, 14 nieuws met allerlei korte. Bij de acties van scholieren in het Franstalige onderwijs zijn vandaag 18 agenten lichtgewond geraakt. In totaal werden ook 50 actievoerders opgepakt. Er waren bij ons acties in onder meer Luik, Verviers, Charleroi en Arles. In Frankrijk is voor morgen een grote actiedag aangekondigd door scholieren en studenten. Die protesteren er al dagenlang tegen onder meer het lerarentekort en de verouderde infrastructuur in het onderwijs. Maar het protest morgen zal allicht breder zijn, zegt Steven de Kraan vanuit Frankrijk.
1: Ze verwachten in Frankrijk dat ook onderwijsvakbonden zich zullen aansluiten, maar ook de vakbonden van bijvoorbeeld arbeidersorganisaties. Dus men is bang dat in feite de sociale onvrede die overal een beetje leeft in Frankrijk nu één kanaal zal vinden en dat iedereen nu samen zal optrekken tegen de plannen van de regering en de begrotingsopmaak die toch besparingen voorziet in heel veel sectoren. Onder andere ook het onderwijs. Ook al zegt de premier nu dat hij extra geld zal willen uittrekken om tegemoet te komen aan de eisen van de scholieren. Maar natuurlijk, we zitten nog maar in de fase van het begin van de onderhandelingen.
0: Vlaams minister van Begroting Ben Weitz geeft een blaam aan een kabinetsmedewerker die onder een valse naam een opiniestuk had aangeboden aan enkele redacties. Hij deed zich voor als homoseksuele moslim. Het weekblad Knak kwam achter zijn ware identiteit. Weitz weigert om de medewerker te ontslaan. De minister zegt dat de man in kwestie beseft dat hij een enorme stommiteit heeft begaan. Hij wijst ook op zijn jonge leeftijd. De kabinetsmedewerker is 26. Voor oppositiepartij Groen volstaat dat niet. Groen wijst op de deontologische code voor kabinetspersoneel die een minister opdraagt om maatregelen te nemen als een medewerker het vertrouwen schendt. Voetbal dan. Om 9:15 spelen de Rode Duivels hun vierde Nations League-wedstrijd tegen Frankrijk. Peter van den Bemt, jij volgt die wedstrijd voor ons in het Stade de France in Parijs. Voor welke opstelling heeft bondscoach Van Bommel gekozen?
2: Hij moest natuurlijk een keuze maken omdat Tielemans, de aanvoerder, en Kevin Bruyne geschorst waren. Maar alles bij elkaar heeft hij 6 nieuwe namen aan de aftrap gebracht in vergelijking met de wedstrijd op Esclessin tegen de Turkije. Voorvoet in de doel vandaag tussen niet de Senelans. Seis alterneert met de Kuiper weer op de linkerkant. De andere drie achteraan zijn dezelfde gebleven met Castagne, Nkori en Mechelen. Centraal op het middenveld dan zijn Lavia en Raskin toegevoegd aan Hans van Aken, die blijft staan. En Romelu Lukaku staat aan de aftrap. Dat is een eeuwigheid geleden met de nationale ploeg, want ook op het WK maar één keer aan de aftrap gestaan uiteindelijk. Moreira uit schorsing speelt op de linkerkant in de plek van Mika Gods, die op de bank zit. En Luke Bakio heeft ook zijn plek in het elftal behouden. Als ik even kijk naar de Fransen, is het een mix van de mannen die eerste keuze zijn en die dat net iets minder zijn. Want geen Olise bijvoorbeeld, geen Doué en geen Cherki, maar wel Dembélé die aan de aftrap staat samen met Kamavinga en Koné bijvoorbeeld op het middenveld. Dus een lastige opgave, dat zeker wel hier in het uitverkochte Stade de France in de strijd om een plek in de top 2 in de Nations League.
0: De verbinding was niet optimaal, we hopen straks beter. Maar bedankt in ieder geval, Peter, we hebben die boodschap wel begrepen. Vanavond licht bewolkt, vannacht wordt het opnieuw mistig, vooral in het westen en noordwesten. Morgenochtend blijft het lang grijs, na de middag is het wisselend bewolkt en tot 23 graden. Vanaf donderdag minder warm en dus normale temperaturen voor de tijd van het jaar. Meer in de app van 14 Nieuws.

0: 9 uur, een heel goede avond, 14 nieuws met Alain de Korte. Bij de acties van scholieren in het Franstalige onderwijs zijn vandaag 18 agenten lichtgewond geraakt. In totaal werden ook 50 actievoerders bij verschillende incidenten opgepakt. Er waren bij ons acties in onder meer Luik, Verviers, Bergen, Charleroi en Aarle. In Frankrijk is voor morgen een grote actiedag aangekondigd door scholieren en studenten. En daar wordt al dagenlang geprotesteerd tegen onder meer het lerarentekort en de verouderde infrastructuur in het onderwijs. Daar zijn sinds het begin van de acties al zo'n 5000 mensen opgepakt. De meeste zijn minderjarig. Zo'n 500 Europese oud-diplomaten en politici willen dat de Europese Unie harder optreedt tegen de nederzettingenpolitiek van Israël. Ze hebben een open brief geschreven. Hun kritiek is in het bijzonder gericht tegen een bouwproject in Jeruzalem dat de bezette westelijke Jordaan-oever in tweeën zou snijden. Een van de ondertekenaars is oud-premier Yves Le Terme. Hij vindt dat ook België meer moet doen om de druk op Israël te verhogen. Bijvoorbeeld op de komende top van ministers van Buitenlandse Zaken.
1: Ik denk dat Maxime Prévost, de minister van Buitenlandse Zaken, een sterk mandaat zou moeten kunnen krijgen om op de raad van 12 oktober ook mede namens ons land te pleiten voor een eensgezinde, hardere houding ten aanzien van Israël. Daarnaast liggen nog de dossiers voor wat België betreft met betrekking tot de handelssancties. Er is het dossier van de opvang van studenten vanuit het gebied. En er zijn verschillende dossiers waar denk ik ons land ook zelf autonoom beslissingen kan nemen.
0: En een kwartier geleden zijn de Rode Duivels begonnen aan hun Nations League-wedstrijd tegen Frankrijk. Peter van den Bemt, jij volgt de wedstrijd in het Stade de France in Parijs. Hoe staat het daar bij jou?
2: Voorlopig nog altijd 0-0, maar het is wel een wedstrijd eenrichtingsverkeer waarbij Frankrijk de hele tijd kampeert op de helft van de Rode Duivels die achteruit geduwd worden en moeten verdedigen in en rond de eigen 16. Dat heeft nog niet de grote kansen opgeleverd. Tot daarnet Barcola, de gevaarlijkste man vanaf de linkerkant, toch heel erg ver kon doorgaan. En Maarten van der Voort vandaag zijn debuut bij de Rode Duivels kwam er gepast tussen om een voorsprong voor de Fransen te voorkomen. En één keer hebben de Belgen de overkant geraakt, gehaald liever. Lukaku kon uithalen met rechts, maar een zwak schotje werd simpel gepareerd door Restes. Maar dus, na iets meer dan 16 minuten, wel nog altijd 0-0 tussen

0: Frankrijk en België.
1: Bedankt, Peter. Vanavond ligt bewolkt, vannacht wordt het opnieuw mistig, vooral in het westen en het noordwesten van het land. Morgenochtend blijft het lang grijs, maar na de middag komt de zon tevoorschijn tot 23 graden dan. Vanaf donderdag minder warm en dus meer normalere temperaturen voor de tijd van het jaar. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: 10 uur een heel goede avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. Op de snelweg E313 in Geel in Antwerpse Kempen is een dodelijk verkeersongeval gebeurd in de richting van Antwerpen. De snelweg is er nog steeds volledig versperd. Het verkeer moet de snelweg verlaten. Het ongeval gebeurde rond 7 uur vanavond. De bestuurder van een vrachtwagen die op de pechstrook stond om een collega die in pannen stond te helpen, werd er aangereden door een voorbijrijdende vrachtwagen. Het slachtoffer overleed ter plaatse. In Luik gaan de scholen morgen normaal open. Dat laat de Luikse burgemeester De Meijer vanavond weten. Eerder vandaag waren er incidenten en vernielingen met actievoerende scholieren. Er werd overwogen om de scholen morgen gesloten te houden, maar dat gebeurt dus uiteindelijk niet. Naast Luik waren er ook acties in het Franstalig onderwijs in onder meer Charleroi, Aarle, Bergen en Verviers. Bij incidenten raakten 18 agenten licht gewond. Zo'n 50 actievoerders werden opgepakt. In Frankrijk is voor morgen een grote actiedag aangekondigd door scholieren en studenten. Die protesteren al dagenlang tegen onder meer het lerarentekort en de verouderde infrastructuur in het onderwijs. Maar het protest morgen zal allicht breder zijn, zegt collega Steven de Kranen vanuit Frankrijk.
1: Morgen is het zogenaamd acte trois, dus de derde keer dat de scholieren breed willen betogen over heel Frankrijk. Dat betekent dat heel veel middelbare scholen ook weer dicht zullen blijven, maar dat ze nu ook zullen betogen in de stadcentra van veel Franse steden. In Parijs, Rijssel, Marseille zullen er optochten zijn. Die worden nu ook gesteund door de onderwijsvakbonden. Leerkrachten zullen erbij zijn. En ook het Algemeen Vakbondsfront heeft gezegd dat ze mee willen stappen in die betogingen. Want ja, de onvrede is er niet alleen in het onderwijs. Die is breed in Frankrijk. We zitten ook in een verkiezingsjaar. Het is het moment om van zich te laten horen.
0: Er zijn in Frankrijk al goed 5000 mensen opgepakt sinds de start van die scholierenrellen. De meeste zijn minderjarig. Er gaan voor het eerst militairen naar Saoedi-Arabië in het kader van het defensiepact dat het land heeft gesloten met onder meer Turkije en Pakistan. Die twee landen sturen naast soldaten nu ook militair materieel. Saoedi-Arabië wordt geregeld aangevallen door Houthi-strijders uit buurland Jemen. Het defensiepact moet het land weerbaarder maken. Vandaag was er een bijeenkomst van de drie partnerlanden in de Saoedische hoofdstad Riyadh en daar is beslist om het defensiepact dus in werking te stellen. Het is ook de bedoeling om de militairen snel te ontplooien daar. In het zuiden van Nigeria, in het westen van Afrika, is een legervliegtuig neergestort. De 32 inzittenden zijn daarbij om het leven gekomen. Dat heeft de president van Nigeria vanavond bevestigd. Wat het ongeval veroorzaakt heeft, is nog niet duidelijk. Er is een onderzoek opgestart. En de Rode Duivels spelen hun vierde Nations League-wedstrijd op dit moment tegen Frankrijk in het Stade de France. Peter van den Bemt in Parijs, hoe doen de Rode Duivels het?
2: Ze doen het uitstekend, want ze leiden nog altijd met 0-1. Een prachtvolle doelpunt van Luke Bakayoko op een diepe bal van de absolute uitblinker Lavia bij de Belgen na 34 minuten. Moeilijke start voor de Belgen, dat zeker wel. Ze werden achteruit geduwd, maar veel kansen kwamen daar niet van. Van de Voort moest één keer in de voeten van Parkola. Ook Le Paul had nog een schotje, maar dat was ook al een kopballetje geweest van Raske. En dan die formidabele goal van Luke Bakayoko in de tweede helft. Frankrijk wel weer overwicht, maar het was tot daarnet wachten op de eerste echt grote kans voor de Fransen. Le Paul met een deviatie. Goede redding van Maarten van der Voort. Nu heeft hij dan net zijn grote kanonnen erin gezet. Met onder meer Michael Olise. Dus een half uur nog wel stand houden voor de Belgen. Ze staan op voorsprong in Frankrijk. 0-1.
0: Dankjewel, Peter. Eerst nog licht bewolkt vannacht. Tegen de ochtend is er kans op mist, rond 8 graden. Morgen eerst nog grijs, maar later wisselen wolken en opklaringen elkaar af. En temperaturen van 17 graden aan zee dan tot 23 elders. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: 14-nieuws met Aleide Korten. Op een kerkhof in Oostende zijn zo'n 150 graven beschadigd. Het voorbije weekend onbekende haalde bronzen kruisbeelden weg van zo'n 150 graven. Toezicht wordt er nu verhoogd. Simon Viers van de politie in Oostende.
1: Afgelopen weekend kregen wij de melding van een man die daar het graf van een van zijn familieleden ging bezoeken. En hij merkte dat op het graf een kruisbeeld was ontvreemd. Daarop is een ploeg ter plaatse gekomen die de nodige vaststellingen heeft gedaan. En we zagen dan ook dat er bij meerdere graven schade was of dat er zaken waren ontvreemd. Het is helaas een fenomeen dat we wel zien terugkeren, dat we wel kennen, zeker met de donkere maanden. Dus we hebben dan ook toezicht verhoogd. We gaan dus meer patrouilleren.
0: De Boeddhistische Unie van België stapt voorlopig niet naar de rechter omdat ze nog altijd niet erkend is als niet-confessionele levensbeschouwing. De voorzitter van de Unie heeft goede hoop op een oplossing tegen het einde van deze federale regeerperiode, na een overleg op het kabinet van minister van Justitie Verlinde. Volgens hem is er een formele toezegging van de minister om de erkenning van het boeddhisme tegen het einde dan in orde te brengen. Ons land telt naar schatting 150.000 aanhangers van het boeddhisme. En 20 jaar geleden is al een aanvraag tot erkenning ingediend. In Congo zijn zeker 30 mensen omgekomen bij een botsing tussen twee boten op de Congo-rivier. Er zijn ook nog heel veel vermisten. Slechts enkele mensen hebben het ongeval overleefd. Bootongevallen gebeuren wel vaker in Congo en ook in andere landen in de regio. Boten zijn er vaak overladen omdat veel inwoners ervoor kiezen om over het water te reizen wegens de slechte staat van de wegen. In de Nations League voetbal hebben de Rode Duivels met 4-1 verloren in en tegen Frankrijk. Het verslag is van Peter van den Bemt.
2: De Rode Duivels leken lange tijd op weg naar stuntwerk in Parijs, maar werden in het slotkwartier dan toch nog overspoeld door de ontketende Fransen in de regie van de onstuitbare Michael Olise. België moest een kwartier ver achteruit tegen Frankrijk dat veel balbezit had, maar weinig concreet doelgevaar. En gaandeweg gingen de Duivels met een uitstekende Lavia al maar beter voetballen. Raskin kopte over en Luke Bakio ronde een heerlijke diepe bal van Lavia af met een geweldige trap voor 0-1. De matige Fransen keken verbaasd op. Maar in de tweede helft schakelde Frankrijk twee versnellingen hoger. De Belgen geraakten niet meer onder de druk uit en voetbalden ook zelf niet meer. Doeman van der Voort redde een paar keer uitstekend en zo geraakten de Duivels tot in het slotkwartier. Maar onder impuls van de ingevallen Olise braken finaal dan toch de dijken met nog 4 doelpunten op dik 10 minuten. Via Doué met een verrassende trap. Cherki na een versnelling van Olise die daarna zelf ook nog 2 keer heerlijk scoorde voor 4-1. Een stevige, maar ook logische nederlaag die de Rode Duivels in de poelen nu naar de 3e plaats duwt.
0: Eerst nog niet bewolkt vannacht. Tegen de ochtend is er kans op mist, rond 8 graden. Morgen eerst nog grijs, later wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Temperaturen van 17 graden aan zee tot 23 elders. Meer in de app van 14 Nieuws.

0: Goedenacht, een heel goede avond. 14 nieuws met Alain de Korte. Op de snelweg E313 in Geel in de Antwerpse Kempen is een dodelijk verkeersongeval gebeurd. In de richting van Antwerpen was dat. Het ongeval gebeurde rond 7 uur vanavond. De bestuurder van een vrachtwagen die op de pechstrook stond om een collega die pannen had te helpen, werd er aangereden door een voorbijrijdende vrachtwagen. Het slachtoffer overleed ter plaatse. De snelweg is ondertussen wel weer vrij. Op een kerkhof in Oostende zijn zo'n 150 graven beschadigd het voorbije weekend. Onbekenden haalden er bronzen kruisbeelden weg. Het toezicht wordt er verscherpt. Simon Viers van de politie in Oostende.
1: Afgelopen weekend kregen wij de melding van een man die daar het graf van een van zijn familieleden ging bezoeken. En hij merkte dat op het graf een kruisbeeld was ontvreemd. Daarop is een ploeg ter plaatse gekomen die de nodige vaststellingen heeft gedaan. En we zagen dan ook dat er bij meerdere graven schade was of dat er zaken waren ontvreemd. Het is helaas een fenomeen dat we wel zien terugkeren, dat we wel kennen, zeker met de donkere maanden. Dus we hebben dan ook toezicht verhoogd, we gaan dus meer patrouilleren.
0: In Luik zullen de scholen dinsdag normaal open zijn. Dat laat de Luikse burgemeester vanavond weten. Eerder op maandag waren er incidenten en vernielingen met actievoerende scholieren. En er werd ook overwogen om de scholen dinsdag dus gesloten te houden. Maar dat gebeurt dus niet. Naast Luik waren er ook acties maandag in het Franstalig onderwijs. In onder meer Charleroi, Aarle, Bergen en Verviers. Bij de incidenten raakten 18 agenten licht gewond. Zo'n 50 actievoerders werden opgepakt. In Frankrijk is er dinsdag een grote actiedag. Door scholieren en studenten die protesteren al dagenlang tegen onder meer het lerarentekort en de verouderde infrastructuur in het onderwijs. Maar het protest dinsdag zal allicht breder zijn, zegt Steven de Kraan vanuit Frankrijk.
2: Morgen is het zogenaamd acte 3, dus de derde keer dat de scholieren breed willen betogen over heel Frankrijk. Dat betekent dat heel veel middelbare scholen ook weer dicht zullen blijven, maar dat ze nu ook zullen betogen in de stadcentra van veel Franse steden. In Parijs, Rijssel, Marseille zullen er optochten zijn. Die worden nu ook gesteund door de onderwijsvakbonden. Leerkrachten zullen erbij zijn. En ook het Algemeen Vakbondsfront heeft gezegd dat ze mee willen stappen in die betogingen. Want ja, de onvrede is er niet alleen in het onderwijs. Die is breed in Frankrijk. We zitten ook in een verkiezingsjaar. Het is het moment om van zich te laten horen.
0: In Frankrijk zijn al goed 5000 mensen opgepakt sinds de start van die scholieren. Protesten en ook rellen dus. En de meeste zijn minderjarig. Bij de rellen in Frankrijk raakten al meer dan 200 scholieren gewond. En nog in Frankrijk hebben de Rode Duivels in de Nations League voetbal met 4-1 verloren. Het verslag is van Peter van den Bemt.
3: De Rode Duivels leken lange tijd op weg naar stuntwerk in Parijs, maar werden in het slotkwartier dan toch nog overspoeld door de ontketende Fransen in de regie van de onstuitbare Michael Olise. België moest een kwartier ver achteruit tegen Frankrijk dat veel balbezit had, maar weinig concreet doelgevaar. En gaandeweg gingen de Duivels met een uitstekende Lavia al maar beter voetballen. Raskin kopte over en Luque Bacchio ronde een heerlijke diepe bal van Lavia af met een geweldige trap voor 0-1. De matige Fransen keken verbaasd op. Maar in de tweede helft schakelde Frankrijk twee versnellingen hoger. De Belgen geraakten niet meer onder de druk uit en voetbalden ook zelf niet meer. Doeman van der Voort redde een paar keer uitstekend en zo geraakten de Duivels tot in het slotkwartier. Maar onder impuls van de ingevallen Olise braken finaal dan toch de dijken met nog 4 doelpunten op dik 10 minuten. Via Doué met een verrassende trap, Cherki na een versnelling van Olise die daarna zelf ook nog 2 keer heerlijk scoorde voor 4-1. Een stevige, maar ook logische nederlaag die de Rode Duivels in de poelen nu naar de derde plaats duwt.
0: Eerst nog licht bewolkt vannacht. Tegen de ochtend is er kans op mist, rond 8 graden. Dinsdag eerst grijs, later wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Temperaturen tot 23 graden in de Kempen. Meer in de app van 14 Nieuws.

0: 1 uur goeienacht, VRT Nieuws met Nathalie Vermuiten. In Luik gaan de scholen straks gewoon open, dat meldt de burgemeester. Gisteren liep protest van scholieren er uit de hand. Maar een sluiting, zoals vorige week vrijdag, komt er dus niet. Naast Luik waren er ook acties in het Franstalig onderwijs in onder meer Charleroi, Aarlenbergen en Verviers. 18 agenten raakten licht gewond en zo'n 50 actievoerders werden opgepakt. En in Frankrijk hebben scholieren en studenten morgen opnieuw een grote actiedag aangekondigd tegen onder meer het lerarentekort en de verouderde infrastructuur in het onderwijs. Bij de grootschalige protesten in Frankrijk zijn al zo'n 5000 mensen opgepakt, de meeste minderjarig, en ruim 200 scholieren raakten gewond. De Europese Unie is bezorgd over het oplaaiende geweld in Ethiopië en de escalatie van het conflict met buurland Eritrea. Volgens buitenlandvertegenwoordiger Kaya Kallas dreigt de situatie een breder regionaal conflict te ontketenen met ernstige gevolgen voor de vrede en stabiliteit in de hele hoorn van Afrika. Ze roept op tot onmiddellijke de-escalatie. In het noorden van Ethiopië zijn eind vorige maand nieuwe gevechten uitgebroken tussen het leger en de rebellen van het TPLF uit de regio Tigray. Ethiopië beschuldigt Eritrea ervan het TPLF te steunen. De VS heeft zijn bommenwerpers weggehaald uit het Verenigd Koninkrijk vanwege bedreigingen. Dat heeft Amerikaans president Trump gezegd. Eind september werd mogelijk een aanslag verijdeld op de Britse luchtmachtbasis Fairford. De VS had daar strategische B-1 bommenwerpers staan en ze gebruikte basis in de oorlog met Iran. Volgens Trump waren er bedreigingen en om onze vijanden niet in verleiding te brengen zijn de toestellen nu verplaatst, zegt hij.
1: I think we can say that. I mean, they didn't fly out by accident. Yeah, there were some threats. And rather than tempting the enemy, we'll capture the enemy and beat the enemy. But why should we leave him there? So we moved him around a little bit, not very far.
0: En in de Nations League voetbal hebben de Rode Duivels met 4-1 verloren tegen Frankrijk. De Belgen stonden aan de rust 0-1 voor, dankzij een knap doelpunt van Luke Bakio. Maar in het laatste kwartier van de wedstrijd scoorden de Fransen 4 keer. Dat had niet mogen gebeuren, zegt verdediger Nathan Nkoy.
2: Ja, teleurgesteld. Ik denk dat we te veel aan het zakken waren. Omdat we niet veel druk waren aan het zetten op het einde. Maar ja, dat is teleurstellend, want 4-1... We konden het beter doen. Dus we hebben nog 2 wedstrijden. We gaan die moeten winnen.
0: Nog in de groep van de Belgen won Italië met 3-1 van Turkije. Daardoor springt Italië voorlopig over België naar de 2e plaats met 7 punten. België is 3e met 6 punten. Frankrijk blijft aan de leiding met 10 punten. Het is licht bewolkt met kans op wat mist bij minima rond 8 graden. Morgen eerst grijs, daarna wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Temperaturen van 17 graden aan zee tot 23 elders. Meer in de app van VRT Nieuws.

me jouw Sjaan in Benidorm ziet. Die tijger mijn roesting. Val te val volk en val te waar. Gezwier doe kapot. En wat doe je dan? Rien pakken. De sangria loopt mijn oren uit. Totel deugt niet. En dat eten moet ik niet hebben. En s'avonds gewoon wandelen. Stroot in, stroot uit. Ik heb geen voeten in hier. En dan denk ik dikwijls aan dat plutje.

0: Ik wil naar Sint-Anne en dan naar Spanje. En wat doe je dan voor de Ambras?
1: Mijn god, ze zei zo geren broon, zei ze. Alle dagen dat je zo van
0: smeert mijn rug eens in.
1: En ik heb maar papa met deze smeerlapper aan.
0: En souvenirjes kopen, nog

to answer is I agree. But then I've got

Goedenacht, VRT Nieuws met Nathalie Vermuiten. De Houthi-rebellen uit Jemen hebben aanvallen uitgevoerd op de internationale luchthaven in de Saoedische hoofdstad Riyadh en op een olieraffinaderij in het land. Dat zegt een woordvoerder van de rebellen. Journalisten van het Franse persbureau AFP hadden ook explosies gemeld boven Riyadh. De aanvallen werden uitgevoerd met drones, ballistische raketten.